up and face the consequences.

0: stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 6 uur.
8: Goedemorgen. Noordoosten van Spanje is getroffen door zwaar noodweer. De regen viel er met bakken uit de lucht en dat veroorzaakte problemen op de luchthavens van Barcelona en Valencia. Heel wat vluchten konden niet vertrekken of met vertraging. Ook het openbaar vervoer viel deels stil, onder meer door de zware overstromingen. In Barcelona is daarbij een dode gevallen. Een man werd met zijn auto meegesleurd door een rivier en overleefde het niet. De Catalaanse hulpdiensten hebben het over meer dan 500 incidenten. Miljoenen Italianen moeten volgend jaar geen verkeersbelasting betalen door de hoge brandstofprijzen. Dat heeft de Italiaanse regering beslist. De maatregel geldt niet alleen voor auto's, maar ook voor scooters en bromfietsen en zo. Wel maar voor één voertuig per eigenaar. De verkeersbelasting levert de Italiaanse regering elk jaar meer dan 7 miljard euro op. En in de competitiefase van de Europa League heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dynamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maximaal rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen, later wel droger bij 19 graden.
9: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1 en luister vanaf 28 september naar de 1000.

0: ze doen je lachen, dansen, huilen en dromen.
1: De Willy Duizend.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
1: Willy.
0: Music that matters.
2: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
3: Hallo.
2: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
3: Ja, ik wil autotechniek studeren.
2: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
3: Maar ja, tuurlijk, want dat is goed voor het milieu.
2: Ja.
3: En dan krijg ik misschien wat centjes.
2: Nou, dat is slim, dat is heel slim.
0: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
11: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
10: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Willy. Music that matters.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
5: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, ja, oh. Ja, schat.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: In de disco. Oh.
10: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
11: Draai een keer in het rond.
10: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
12: Oh,
10: oké. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
13: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten

0: tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Immos Koopman!
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. It's a
4: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké. Okay.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
7: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
7: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
8: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be. Knaldi.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
10: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 7 uur.
12: Goedemorgen. Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit komt dat vooral door de prijs.
13: De gemiddelde prijs is op €500 na eigenlijk identiek aan die van vorig jaar en bedraagt €235.000. Hoe valiezen? Dus het duurste gemeente en daar betaal je net geen €330.000. Dat is natuurlijk goedkoop als je weet dat een woning in Vlaanderen €394.000 kost.
12: Vooral Vres-sur-Semois in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Ex-pornoproducent Dennis Blackmagic of Dennis Bourkas mag de gevangenis verlaten met een enkelband ten laatste volgende week. Dat schrijft het Nieuwsblad. Bourkas werd eerder dit jaar in beroep veroordeeld tot 3 jaar cel voor belaging en verspreiding van naaktbeelden. Voor verkrachting ging hij vrij uit. Bourkas heeft 22 van zijn 36 maanden in de gevangenis gezeten. Regeringspartij CD&V pleit voor een indexsprong alleen voor werklozen. Dat zegt voorzitter Sammy Mehdi in HLN in het kader van de federale begrotingsgesprekken. Premier Bart De Wever moet de komende weken €10 miljard vinden. Politiek journalist Timmy van Diepen legt uit.
14: Hij zegt dat de vorige keer met de centenindex. Wie betaalt die prijs? Dat zijn natuurlijk de werkende mensen vooral en de gepensioneerden ook. Ja, en Sammy Mehdi, zijn redenering is eigenlijk, die groep heeft nu genoeg betaald. Ja, nu is het eigenlijk aan de mensen die niet werken om dan aan die index te zitten van die mensen. En we moeten natuurlijk zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. En dat doe je alleen maar natuurlijk door het verschil tussen werken en niet werken zo groot mogelijk te maken.
12: Volgens CD&V moet dat een besparing van €300 miljoen opleveren tegen 2029. Daarnaast pleit Medi ook voor een verhoging van het remgeld en minder bedrijfssubsidies. Op de luchthaven in Charleroi is de staking van de luchtverkeersleiders begonnen. Die startte gisteravond om 10 uur en duurt tot 8 uur vanmorgen. Maar ze doen dat wel elke dag tot 10 oktober. Daar worden mogelijk zo'n 800 vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders eisen hogere nachtpremies, maar het overleg daarover zit muurvast. Noordoosten van Spanje is getroffen door zwaar noodweer. De regen viel er met bakken uit de lucht en dat veroorzaakte problemen op de luchthavens van Barcelona en Valencia. Heel wat vluchten konden niet vertrekken of met vertraging. En ook het openbaar vervoer viel deels stil, onder meer door zware overstromingen. In Barcelona is daarbij ook een dode gevallen. Een man werd met zijn auto meegesleurd door een rivier en overleefde het niet. De Catalaanse hulpdiensten hebben het over meer dan 500 incidenten. En in de competitiefase van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dynamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maximaal rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen. Later wordt het droger bij 19 graden.
10: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
15: Music matters. Goedemorgen vrienden. We zijn nog niet begonnen en het is al vandaag.
10: Thomas en Sien.
15: Ja, serieuze situatie hè, Sien. Ja, ik ben net benoemd. Ja, je hebt je haar verkeerd gedroogd. Zeg.
16: Nee,
15: wat nu?
16: Vanzelf verkeerd gedroogd.
15: Ah, ja. Ja,
16: niks te maken.
15: Totaal geen last van. Over de rest alles gesmeerd wel. Hè.
16: Is dat hier nu de nummer 24 van de Willy 1000 van vorig jaar?
15: Aangedaan, inderdaad. Hier aanwezig.
16: Meteen beginnen met zo'n klassieker.
15: Zeker wel. Saltos of

0: Dat is toch een leutige riedel, jongens. We zien ook een beetje aan het opvrolijk, want ze heeft net een kleine meltdown gehad. Ze heeft IJzona, onze twee vrolijke vrienden hier. De genaamde goudvis Golden en Earring. Ja, vermoord eigenlijk met eten, nee. Laat eerlijk zijn. Dus,
1: jongens, stop. We zijn vermoord, zover zijn we nog niet.
0: Zie, naar die vissen, je hebt daar echt een schep eten in gedaan. Ze zijn zich, je ziet het nu al, ongelukkig aan het eten op dit moment.
1: Doseren is niet gemakkelijk met dat doosje.
0: Tegen, als het over je eigen eten gaat, kun je dat nogthans ontzettend goed. Maar die vissen gaan die echt ten onder gaan en die morbide obese gaan ze worden. Maar goed, dit alles terzijde. We gaan dat straks oplossen. Oh, ik weet nog niet wat. Ik heb een klak. Misschien kunnen we daarmee uit het aquarium vissen.
1: Ah ja. Oh. Ik mag die gebruiken, hè?
0: Nee, uiteraard niet. Gezegd, dat is echt mijn favoriete pet. Ik ben wel tussen die vissengas mee. Maar goed, wacht. Het is normaal niet mijn gewoonte om met oud nieuws te beginnen. Maar sinds dat dat wel de gewoonte van de kranten is, wil ik er toch voorzichtig even iets over zeggen. Als dat mag op dit uur, hè, Sien?
1: Het stond vandaag in de krant.
0: Ja.
1: Dan mag het.
0: En gisteren eigenlijk ook. Ja. Dus vandaar een kleine oproep. Kunnen we het al dan niet publiceren van een artikel in de krant alsjeblieft iets grondiger afwegen? Ik vraag mij gewoon af, zien of dat in het licht van de eeuwigheid nu al 2 dagen op rij volledige pagina's in de gazette moeten worden, en sorry voor mijn woordkeuze, verscheten aan die totaal onbekende Vlaams belanger uit Keerbergen, Frederik Eerens, die door een ongelukkige samenloop van omstandigheden, inderdaad, heel vervelend, 13 uur heeft op de pot moeten zitten verscheiden in het Vlaams parlement. Doordat de klink van de deur was gevallen. Oké. Dat moet een kaksituatie geweest zijn. Maar eerlijk, met alles wat er gisteren al in de kop van het artikel stond, namelijk, ik ga nooit meer zonder gsm naar het wc, kunnen we toch, dacht ik, dit kakkefietje afknijpen misschien, Sien? Sorry, maar nee. Ook vandaag heeft het laatste nieuws het klaargespeeld om een volledige pagina hiervoor vol te beren, met behalve een grote foto van de ongelukkige, dus ook nog eens een foto, maar echt, let op, hè, van de pot waarop het onheil zich voltrok. Dus die hebben dus een fotograaf is helemaal naar de pot van het Vlaams parlement gegaan om daar een foto van te maken. Daar, echt, sorry. De morgen houdt het korter, vind ik wel dan leuker opgelost. Die gaat er toch nog even op in. Daags na het voorval, daags na de feiten, houdt het gelukkig wel kort met de leuke woordspeling. Vlaams parlementslid Frederik Eerens geeft totaal nieuwe invulling aan het cordon sanitair. Dat vind ik dan wel een gniffel waard. Maar een volledige pagina! Kan toch niet?
1: We zijn er nu ook al 4 minuten over bezig.
0: Ik weet het. En ik hoop het hiermee af te ronden, maar het moest er even uit.
1: Ja, ik snap het.
0: Zoals dat ook eigenlijk bij onze vriend Frederik het geval was, alleen wat langdradig. 13 uur. Music that matters. Op de pot.
1: Je gaat sowieso aanbijen hebben nu, hè?
0: Ja, die zit echt voor een maand met een tros. Zeker wel. En terecht, en verdomme ook, verdiend. Dank je wel, zeker. Goed, leuke deun, net op tijd. Vrienden van de Willys, wat zijn de plannen? Laat het gerust weten. Immer en 3 dagen goed deze, vind ik wel. Ryan Adams, dit is New York, New York.

0: Alle Willys waren zo ontzettend onder de indruk van jouw betoog daarnet.
1: Ja,
0: over de Vlaams Belanger die vast zat op de wc. Dat niemand heeft gereageerd op de vraag wat zijn de wilde plannen.
1: Nee,
0: maar wel ontzettend veel reacties, eindeloos. Opnieuw dat wc-verhaal.
1: Ja, dat was uiteraard contra. Enfin, dat is niet degene waar ik naar op zoek was. Maar goed, ik wil ze dan toch benoemen. Ja. Michael vraagt zich terecht af of er tenminste toch hier en daar wat steunbetuigingen ook uit Oekraïne of Palestijns gebied zijn in verband met het drama met die kapotte deurklink. Ik heb daar geen zicht op, Michael. Het zou niet meer dan normaal zijn.
0: Hij zegt ook wel van vanaf nu kan mijn vrouw ook niet meer zeggen dat ik te lang op de wc zit.
1: Nee, dat is waar. Iemand vraagt zich ook af, dat is Dries, over eventueel zitpenningen zijn uitgedeeld aan die man. 13 uur, dat zou wel al aardig wat kunnen opleveren natuurlijk.
0: Oh, ja. Kan je heel even een... Kan je heel even snel een eerder spannend muziekje zetten?
1: Een spannend muziekje?
0: Ik krijg hier net een toch wel verontrustend bericht binnen. Dat om wat spannendere audio vraagt.
1: Ja.
0: Anne.
1: Ja.
0: Laat weten, Thomas heeft het nu echt gemaakt, dacht ik. Want hij was een tip bij Blokken gisteren.
1: Is waar?
0: Helaas heeft Willy nog wat PR nodig. Want Thomas werd onmiddellijk gekoppeld aan Radio 2 en M&M.
1: Oei. Dat is...
0: Dat was dan nu hier.
1: Ja, alles...
0: Binnenvalt dat bericht.
1: Alles verbleekt bij de gruwel die mij overkomt. Radio 2 en M&M.
0: En M&M.
1: Oei.
0: We moeten het hier over een andere boeg beginnen gooien. En alvast stoppen over wc's.
1: Het is ronduit dramatisch eigenlijk. Van hoe is het zo ver te komen? En wie is precies bevraagd? Want dat kan misschien ook licht werpen op deze verre verwarring.
0: Ja. Ik ga de vraag eens opzoeken.
1: Ja, oké. Is al mijn Sven? Of is dat nog even...
0: Ik denk dat nog met Ben Krabbe.
1: Ben Krabbe zou nog voor 6 jaar op het schap liggen, waarschijnlijk. Oké. Right.
0: Oeh.
1: Allee.
0: Het is al veel geweest.
1: Ja, het is veel. Nog maar 20 minuten bezig. Jongens toch. Deus! Allee.

0: Nou, nu wil zien natuurlijk die vraag opzoeken van in blokken waarin...
1: Jij niet herkend wordt.
0: Nee, eigenlijk wel, maar geassocieerd met... Ja. Eigenlijk, laten we eerlijk zijn, min of meer de enige twee radiozenders waar ik niet voor gewerkt heb, namelijk M&M en Radio 2.
1: Ja.
0: Maar dit terzijde, van mij moet je dat niet per se gaan oplossen.
1: Als ik tijd heb
0: per
1: straks.
0: Se nodig. Ik kan u wel ook verblijden met het feit dat het probleem met onze goudvis Golden and Earring zichzelf oplost in de vorm van twee veelvraten die de hilarische hoeveelheid voeding die had gegeven, vrolijk en wel aan het verwerken zijn. Dus echt, voilà, komt goed.
1: Ze hebben natuurlijk ook een groot voorbeeld waar ze naar kunnen kijken.
0: Elke dag door het raampje loeren, zeker wel.
1: Zometeen geef ik een tip voor de Willy 1000, iets dat ik in de lijst zou stemmen. Maar daarover heb ik ook al nog een paar vragen, wil ik zo meteen voorleggen aan de Willys.
2: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. En dromen.
3: De Willy 1000.
2: De 1000 beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
3: Willy.
2: Music
3: that matters.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
6: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
5: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
6: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
5: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
8: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij je.
7: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
9: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
10: Wauw!
9: Van Bibra.
11: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
12: Ja, ja.
11: En zaterdag Scouts Weekend.
12: Komt goed.
9: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor maar €7,50. Das.
11: Wauw!
9: Van Bibra.
13: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld en win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
2: Thomas en Sien.

0: weer een gouden kans om deze in de Willy Duizend te stemmen. Natuurlijk ook Enjoy the Silence.
1: De Willy Duizend.
2: Maar ik ga ook een oproep doen om een bepaald nummer in de Willy Duizend te stemmen. Dat doen wij nog 2 weken lang. Tot die Willy Duizend begint op 28 september. Willen wij graag enkele nummers een duwtje in de rug geven. We hebben dit platform van de ochtendshow nu gekregen.
0: Dus wel te samen.
2: Dan wil ik die kans grijpen.
0: Handig misbruik van maken, zeker.
2: Alleen, het nummer dat ik er ga instemmen nu... Dat vinden misschien niet alle mensen super tof.
0: Hoezo?
2: Omdat ik had gisteren wel een interessant gesprek. Ik dacht dat mensen het daar sowieso over eens waren van... Als je iets een goed nummer vindt, mag je dat toch in de Willy Duizend stemmen. De 1000 beste rockklassiekers.
0: Het hoeft niet de tand des tijds doorstaan te hebben. Ja. Het hoeft geen 3 decennia oud te zijn of zo.
2: Ja, dat is mijn mening. Hè.
0: Ja,
2: ik heb er ook al Fontaine's D.C. gestemd vorig jaar en zo.
0: Ja,
2: maar dan, die persoon met wie ik aan het praten was, die een hele grote Willy-fan is, die vindt van, je moet toch zeker een nummer 10 à 15 jaar de kans geven om tot een klassieker uit te groeien.
0: Okay.
2: En dan pas kan je beslissen, maar hoort het wel in de Willy Duizend.
0: Maar daar hebben andere leuke lijsten voor. Om dat dan specifiek te gaan doen. Maar
2: dat weet ik ook niet. Hebben we andere lijsten?
0: Maar van de jaren 90 enzovoort. Dus alleen maar dit is echt gewoon de 1000 songs van aller tijden en van nu. En dat vind ik dat heel leuk.
2: Dus ik ga toch een lans breken voor de versie van Seeing Stars van Elton John en Turnstile. Ik weet het super, super, super, super nieuw nummer.
0: Ja?
2: Maar ik denk dat het de tand des tijds gaat doorstaan. Ik wil de gok wagen.
0: Vind het een goede idee.
2: Dus ik ga het in mijn top 10 zetten.
1: De Willy 1000.

0: What You Know van Two Door Cinema Club. Is de oproep voor de thermos al geweest? Nog niet.
1: Ik heb twee luide dochters, voegde Robbie eraan toe. Dus goed, altijd handig als je het op je dochters kan steken. Wel nee, bij deze. Helemaal niet te laat, Robbie. Thermosturen. Dat is het enige wat je te doen staat als je dadelijk wil meespelen met het grote thermospel en er eentje wil winnen.
0: We spelen na Alice May en zo meteen Phoenix.

0: Rio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Alles is beter in de Ardennen.
2: De jacuzzi is warm.
3: Ik kom eraan.
1: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
4: De mistje datjes van Connections.
3: Oh my god, ik ben net terug van New York.
5: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
3: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
5: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
3: Nee, ook gemist.
5: Ja, dan ben je toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
3: Ah, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
5: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
6: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
8: En voor mijn pensioen?
9: Tweede of derde pijler, juffrouw?
8: Wat lief?
9: En hebt u een VAPZ?
8: Wat?
9: Wat is een VAPZ, juffrouw?
8: Ik weet niet.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat zijn?
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
11: Chipolatas, klinkt goed hè.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
12: Thomas en Sien.

0: 1901 van Phoenix. Het is 7:15.
1: We gaan een thermos weggeven, misschien wel aan Robbie of aan Hans. Dag Robbie.
2: Goedemorgen, dag Sien, dag Thomas.
0: Dag Robbie.
1: Robbie, heb jij je top 3 voor de Willy 1000 al doorgestuurd?
2: Nee, ik vind dat echt veel te moeilijk. Ik had het heel lang over nadenken.
0: Ik snap het.
2: Welkom.
1: Maar je mag ook 10 of 20 nummers doorsturen. Hè? Dat is al iets makkelijker, toch?
2: Ja, dan nog.
1: Ja, ik weet het.
2: Dan heb ik meestal nog uitdagen. Ja. Maar goed, dat is wel inderdaad wel al beter.
1: En Hans, heb jij dat al gedaan?
3: Nee, nog niet, maar dat komt nog zeker in orde.
0: Oké.
1: We gaan een band of een artiest laten horen die nog niet goed wakker is. Als je de band of artiest herkent, roep je eerst je eigen naam en dan mag je een gokje wagen. Heb je het juist, en dan krijg je natuurlijk die thermos. Heb je het fout, dan gaat die thermos sowieso naar de andere kandidaat. En voor de verliezende kandidaat hebben we ook nog een Willy Pet. Oké, Robbie en Hans, zijn jullie klaar?
2: Ja, zeker.
0: Opgelet. Hans en Robbie, dit is de opgave.

0: Met de oortjes vol prut. En toch, ja, voilà. Het is Gorky. Goed gedaan, Robby. Voor jou is er een thermos. Hans, je moet het met een pet van Willy stellen. Hopelijk ben je er ook blij mee.
1: Ja hoor,
0: zeker. Oké, iedereen tevreden dan. Zo hebben we het liefst. Dag Robby, dag Hans. Fijne dag, hè. Bedankt om mee te spelen.
1: Heel erg bedankt.

Gorky was het enige juiste antwoord. Het leverde Robbie een poepverse thermosfles op. Deze is altijd leuk om nog eens te horen, het solowerk van Liam. Ik vind dat de song de lading wel dekt ook. Die bas moet dat horen, zeg maar. Everything.

0: weetje van Frankie. David Byrne staat zeker in mijn Willy 1000 dit jaar twee keer gezien. Top 3 beste concerten ooit. Ah wel, Frankie. Ik heb hem jammer genoeg dit jaar niet gezien. Maar ik steek hem ook in mijn top 3. Met welke song ga jij? Ik ga misschien... Ja, ik ben er nog niet helemaal uit. Maar goed. Ja. Ja. This must be the place. Daar ga ik, voilà, dat kunnen we ook al afdrukken. Okay. Goed. Ja. Eerst het nieuws vannacht.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit komt dat vooral door de prijs.
6: De gemiddelde prijs is op €500 na eigenlijk identiek aan die van vorig jaar en bedraagt €235.000. Hoe valiezen, dus het duur gemeente en daar betaal je net geen €330.000. Dat is natuurlijk goedkoop als je weet dat een woning in Vlaanderen €394.000 kost.
5: Vooral fris zuurstroomwijn in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Al maar meer Vlamingen fietsen naar hun werk. In alle provincies stijgt het aantal. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD-Works. In Oost-Vlaanderen fietst meer dan 1 op de 4 naar het werk, net als in Antwerpen en West-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant gaat het om 1 op de 8. Regeringspartij CD&V pleit voor een indexsprong alleen voor werklozen, zodat hun uitkeringen één keer niet mee stijgen met de index. Dat zegt voorzitter Sammy Medi in HLN in het kader van de federale begrotingsgesprekken. Premier De Wever moet de komende weken €10 miljard vinden. Politiek journalist Timmy van Diepen legt uit.
7: Hij zegt ja, de vorige keer met de centenindex, wie betaalt die prijs? Dat zijn natuurlijk de werkende mensen vooral en de gepensioneerden ook. Ja, en Sammy Medi zijn redenering is eigenlijk, die groep heeft nu genoeg betaald. Ja, nu is het eigenlijk aan de mensen die niet werken om dan aan die index te zitten van die mensen. En we moeten natuurlijk zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. En dat doe je alleen maar natuurlijk door het verschil tussen werken en niet werken zo groot mogelijk te maken.
5: Volgens CD&V moet dat een besparing van €300 miljoen opleveren tegen 2029. Daarnaast pleit Medi ook voor een verhoging van het remgeld en minder bedrijfssubsidies. Amerikaans president Trump dreigt ermee om de handel met de Europese Unie stop te zetten of om zware importtaxen op te leggen. Aanleiding is het aanbod van Europees Commissievoorzitter von der Leyen gisteren om van Canada een geassocieerd lid van de EU te maken. Belachelijk, zegt Trump.
8: Canada has been a terrible trade partner. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
5: De Canadese premier Carney pleit er al langer voor dat middelgrote machten samenwerken om een tegengewicht te zijn voor grote landen zoals de VS. En in de competitiefase van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dynamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maximaal rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen. Later wordt het wel droger bij 19 graden. Zaterdag veel wolken en meestal droog. Zondag eerst kans op regen, later opklaringen. Maxima dit weekend rond 20 graden.
1: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden.
3: Willy. Music matters.
0: Die vissen echt aan. Oh.
1: Thomas en Sien.
9: Die Willy 1000 dit jaar wordt sowieso een lijst met een gouden randje. Meer daarover krijg je later te horen, ja. Maar houd dat alvast in je achterhoofd.
0: Ja, ja, voilà, voilà. Dus daarmee hebben we al echt veel gezegd, vind ik, eigenlijk. Music matters. Music matters. Golden of the Nearing, ik wil er vanaf zijn, ziet er morbide obese uit ondertussen. Maar
9: na
0: één uur heeft hij ongeveer alles wel verwerkt gekregen van nogal overmatig veel voeding dat je hem gegeven hebt. Maar kijk, het is opgelost. Als hij maar niet kotst in zijn bak.

0: dat is heel ijverig en vlijtig en goed ook. Heeft zijn volledige top 20 voor de Willy 1000 ingevuld. En het zijn allemaal Belgische platen geworden. Zit deze erbij, Geert? Vive ma liberté van Arno. Oei, zien we. Wat is er aan de hand?
1: Nee, nog een andere Geert. We hebben heel veel luisteraars die Geert heten. Stuurt zijn top 3 door en heeft op 2 opening night van Arctic Monkeys gezet. En ik had gezworen dat ik dat nummer er ook ging inzetten.
0: En je zet dat vergeten?
1: Ik ben het vergeten.
0: Ah ja, maar ja.
1: Oh.
0: Maar je kunt toch aanvullen, hè? Zie.
1: Ja, nee, het is al doorgestuurd, die van mij.
0: Ja, oké. Maar ja, goed. Pijnlijk. Het moest op 3 zijn.
1: Ja, het moest er wel in staan. Ja. Ik heb het zelfs niet in mijn top 20 gezet.
0: Ah ja, oké.
1: Ja. Ja.
0: Uiteraard.
1: Moeilijk.
0: Goed, het is allemaal niet gemakkelijk. Ja. Maar kijk, we komen er wel als we rustig blijven tenminste. Het is donderdag 17 september. Een heel goede morgen. Als je wilde plannen hebt, of leuke plannen, of doffe ellende jouw deel is, mag je het allemaal zelf laten weten als je daar zin in hebt via de Billy app. Heb jij nog nieuws zien?
1: Ja, toch opvallend. Bijna 30 jaar na de dood van prinses Diana. Verhit zij nog steeds zeer hard de gemoederen. Er komt op 22 september volgende week dus een boek uit, wereldwijd. Ja. Een nieuwe biografie van Diana, geschreven door Charles Spencer, de zus, de broer, sorry, ja, van Diana. En het boek heet Diana, mijn zus.
0: Ja.
1: Maar die boeken, ja, dat is nu al niet te doen. Dus er zijn al exemplaren bijvoorbeeld in Nederland gestolen,
0: ja,
1: uit de vrachtwagens.
0: Amai,
1: omdat die boeken richting alle boekenwinkels moesten brengen.
0: Zodanig honger naar het verhaal dat mensen niet kunnen wachten.
1: Ik vrees ook wel dat, dat er misschien wel geld mee gemoeid zal zijn van als er al dingen kunnen uitlekken, dan als er al zoal geld betaald wordt voor informatie die eigenlijk nog niet mag uitgelekt worden. Of, en blijkbaar schetst het boek ook geen al te prachtig beeld van King Charles.
0: Ja.
1: Ja, er zijn nog telefoongesprekken gelekt die destijds hebben plaatsgevonden en die ook uitgeschreven zijn in dat boek.
0: Ja.
1: Dus ja, ik moet zeggen dat ik er toch ook heel benieuwd naar ben.
0: Ah, wel, zie, ik wou net zeggen, normaal gezien, al die royalty-toestanden, het zal me dwars aan de reet roesten, maar bij wat jij nu net allemaal verteld hebt, ben ik echt mega benieuwd geworden. Nu wil ik het ook
1: wel
0: lezen.
1: Ook wel.
0: Dus dit
1: volgende
0: helpt niet. Er wordt nu al gewoon spontaan boeken uit de camions gestolen en dit gaat het alleen maar erger maken. Maar goed.
1: Maar als je het legaal wil doen, wachten tot 22 september.
0: Ja, dat is wel lang nog, hè?
1: Zal lukken, hè?
0: Ja. Really? Music matters.

0: Linkin Park en Let You Fade. De Weerbilly.
1: Goedemorgen, Frank.
2: Goedemorgen.
1: Frank, ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar heb jij al een top 3 of top 10 voor de Willy 1000? Ik weet, het is mega moeilijk.
2: Ja, het is extreem moeilijk.
1: Ja.
2: Als het bij mij een moeilijke keuze wordt, dan reik ik of ga ik toch altijd weer neigen naar New Wave.
3: Oh, maar dat mag, hè.
2: Nummers. Ja, en een van de bands die zelfs mijn leven wel bepaald hebben, dat moet dan op 1 staan, dat is Joy Division.
3: Wow.
2: En dan is het heel moeilijk om een nummer te kiezen. Hè, maar dan dacht ik van She's Lost Control.
3: Schitterend, ja, mooi.
2: Dacht ik aan.
3: Ja.
2: Ja, en ook een band die toch wel mijn jeugd bepaald heeft, dat is Sisters of Mercy.
3: Ja.
2: Dus die vind ik, dat moet daar ook wel in staan.
3: Welk nummer?
2: En dan het donkerste nummer, Marianne.
3: Marianne. Oh. Zeer goed, ja. Zeer goed,
2: ja.
3: Zeer goed.
2: Ja, en een nieuwe Judgment, hè. Moet er toch iets Belgisch ook tussen
3: zitten.
1: Cool, cool.
3: Dus welke ga je nemen dan? TV3? Nee,
2: Fashion Party. Hè.
3: Fashion Party. Ik vind het mooi, top 3. Vind het helemaal prima.
1: Zeker insturen, hè, Frank.
3: Ja, Frank, niet vergeten.
2: Ja, maar kijk, het staat klaar. Dus ik heb alleen nog op centen te drukken.
3: Ah, ja,
2: maar ik was dus effectief bezig deze ochtend.
3: Al verder gevorderd dan ik dan, dus dat is mooi, Frank. Ook mij ga je nog in. Je gaat ook nog mij inhalen mee. Mooi. Goed, wat voor weer mogen we verwachten vandaag?
2: Dat is eigenlijk zo dat we 2 storingen te verwerken krijgen. Eentje, warmfront is over het land aan het trekken. Daar zit weinig activiteit op, maar dat geeft wel tijdelijk meer bewolking en mogelijk in het slechtste geval ook een verdwaalde regendruppel. Ja. En dan het koufront, dat zou dan het westelijke deel van ons land uiteindelijk bereiken. En daar zit wel regen op. Hè. Dus zeker na de middag is het in het westen aan het regenen. Hoe meer richting het oosten-zuidoosten van het land, hoe grotere kans dat het zelfs zo goed als droog gaat blijven. Hè. Dus maar wat wel een feit is, dat het overal een beetje aan de frisse kant zal zijn. En warmer dan 18 graden wordt het niet vandaag.
3: Oké. Okay. Maar relatief droog. Hoe gaat het verder?
2: Deze week? Doos, hè? Voor de oosten.
3: Voor
2: de
3: oosten.
2: Dus westen.
3: Ja, westen heeft het zitten. Mm-hmm. Ja, oké.
2: Okay. Ja, inderdaad.
3: En morgen?
2: Wel, morgen dan ziet het er iets beter uit. We gaan een paar buitjes hebben, maar die zijn echt al heel plaatselijk. Het is een beetje het weer van gisteren. Hè. Dus dat heb je ook gemerkt dat eigenlijk meer dan de helft van het land geen bui gehad heeft. Terwijl er dan weer juist op een andere plek dat het eventjes toch wel een felle bui was. Dat is ook voor vrijdag een beetje het geval. Hè. En dat bij temperaturen van 20 graden. Het weekend zelf, zaterdag, zal liggen de grijs verlopen met wat gemiezer. Nee. Zoals het nu eruit ziet bij 21 of 22 graden. En dan zondag zou een regenzone eerst ons land passeren. Dus zou ik zeggen, van blijf wat langer in bed. Ga dan lekker ontbijten met wat pistoleetjes. En tegen dat allemaal achter de rug is, dan begint het al beter te worden vanaf het noordwesten. En dan krijg je zondag namiddag toch nog een redelijk weerbeeld. Dus met af en toe wat zon. En temperaturen liggen dan zo rond een 20, 21 graden. En voor volgende week, hè, dat had ik ook al aangekondigd, dat het effectief beter ging worden, wordt nog steeds bevestigd. Dus volgende week gaan we rustig droog nazomerweer hebben. Met af en toe wat ochtend grijs, dan wat zon, zeker naar het eind van de week toe, kan het zelfs volop zonnig worden. En de temperaturen, die gaan weer boven de 20 graden uitkomen. Tegen het eind van de week kan dat zo'n 23 of 24 graden worden.
3: Prachtig nazomertje. Frank, heel snel nog. Vraagje van Joni, persoonlijke vraag, kan ze dan toch stellen. Zou Frank zondag meelopen met de 10 miles van Gent?
2: Nee. Okay. Ik ga dat niet doen. Ik zit in voorbereiding voor de marathon van Istanbul en dat is wel moeilijk om dat erin te plannen. Dus vandaar.
3: Nee. Voilà, dat is Joni op de hoogte. Dankjewel, Frank. Heel graag tot morgen.
2: Dat is goed. Tot morgen, zal ik eens.
1: Dag, Frank. De Weerbilly.

0: Ze doen je lachen, dansen, huilen en dromen.
1: De Willy Duizend.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
1: Willy.
0: Music
1: that matters.
2: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups. Boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
9: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
10: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
9: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
5: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
11: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Thomas en Sien.

0: sex with a winner.
1: Baby van Evil Superstars, bijna 8:30.
2: Bollekepap.
3: Oh ja.
1: We hebben een nieuwe vraag voor jou. Jij moet weer kiezen tussen twee rocksterren. Aangezien het vandaag de internationale dag van de country muziek is...
3: Laat je meteen in de gaten zien.
1: Ja, ik heb geen twee country muzikanten over elkaar gezet.
3: Dat is goed.
1: Maar wel twee muzikanten waarover de vraag luidt. Wiens muziek zou het beste klinken in een country jasje?
3: Supergoed idee. Ja, heel goed.
1: En je moet kiezen tussen Tom Petty,
3: ja,
1: of Tom Smith, dus muziek van de Editors.
3: Ja, ja, precies. Ja. Ja, daarmee benoemen we nog niet welk nummer.
1: Dat niet.
3: Nee.
1: We gaan vooral de duidelijkheid ook dat nummer in de gewone versie draaien. Hè?
3: Ah ja, we hebben niet heel snel een country versie daarvan opgenomen.
1: Het is mijn inbeelding.
3: Ja, inbeelding.
1: Mijn
3: dus welke artiest zou ook nog goed gedijen in een country versie? Tom Petty en Heartbreakers of Editors? Tom Smith en zijn vrienden. Voor wie ga jij?
1: Ik heb geen voorkeur. Ik ga dat echt totaal aan de Willys overlaten.
3: Wel, ik heb wel een voorkeur.
1: Ah ja.
3: Ja. Ik vind ook, ik zie wel wat er klaar staat van Tom Petty en de Heartbreakers. Ik ga het nog niet verraden. Maar als je daar gewoon de tokkelgitaar vervangt door een banjo.
1: Ja.
3: En het ritme iets huppelender maakt, heb je de perfecte country song. En toevallig is dat ook een supermooi lied. Dus maar ja, voor de rest geen druk. Jij mag kiezen.
2: Bollekepap.
3: De luisteraar, hè. Yes.
1: Als je de app opent, dan zie je Bollekepap staan. Wiens muziek zou het beste klinken in een country jasje? De muziek van Tom Petty of die van Tom Smith en dus Editors. Laat maar weten via de app.

0: Radioactive van Kings of Leon. Het is 8:30. Moet een hartverscheurende keuze maken door vandaag.
1: Bollekepap
0: van vandaag. Het gaat tussen Tom Petty en Tom Smith. En de vraag die hierbij hoort: wiens muziek zou het op dag van de country muziek het beste klinken in een country jasje? De keuze is gemaakt en nogal nadrukkelijk. Doe ik te veel aan beïnvloeding? Zien, je moet het eerlijk zeggen. Hè? Want ik heb natuurlijk wel echt een beetje een lansje gebroken.
2: Ja, maar
0: voor één keuze in het bijzonder.
2: De Willy is dan bekend om
0: eigenzinnig. Een eigen mening te kunnen vormen.
2: Exact dat.
0: Voilà, ja. Dacht het ook.
2: Dus je hebt invloed, maar ik denk niet dat het echt veel invloed heeft.
0: Nee. Maar daarmee is het wel gezegd en heel duidelijk. De winnaar van onze poll is niet Tom Smith, maar Tom Petty. Tom Petty. En we gaan van Tom Petty Don't Come Around Here No More draaien. Dat spelen we niet zo heel veel. En dan moet je even gewoon denken, want er zit dus een soort van gitaar in die wat sitar-achtig bijna klinkt. Dat is heel sfeervol. En dan heb je een andere gitaar, is nogal een droge tokkeltje.
2: En dan moeten we even ons inbeelden dat dat een banjo wordt. Dus
0: vervang die door banjo. Ja. En dan maak je het ritme gewoon iets meer in een country-huppeltje. Veel moet niet zijn. Een lichte draf. Perfecte country.

0: Ja, goed onthaald wel. Hoe ziet dat, maar je dit horen we echt niet genoeg eigenlijk. Wat een schijf. Laat Toon weten. Oh, wat een zalige parel, zegt Tim. Ken die nog niet van de Tom? Merci voor de ontdekking, Thomas en Sien. Het is Kevin die je moet bedanken, onze chef muziek. Die komt straks langs tussen 9 en 10 om nog eens een duet op donderdag te brengen. Maar alle hulde dus aan onze Kevin natuurlijk voor deze.
1: En natuurlijk aan de Willys die op Tom Petty hebben gestemd. Je hoorde Don't Come Around Here No More.
2: Willy. Music matters. Willy.
1: En dan gaan we zo meteen in één ruk door naar onze goed nieuws, Willy. Freek Braakman, dat is voor na Black Box Revelation en Stronger. En zo meteen Muse.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
4: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
5: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
4: En is dat dan morgen wel opgeladen?
3: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
4: Wow.
3: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
7: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker. It's a
8: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
9: Thomas en Sien.

0: We kunnen hier nog heel veel van verwachten van dit nummer, maar het echte hoogtepunt is wel gepasseerd, durf ik te stellen. Specifiek voor deze song, Bliss.
1: Maar wel een schijf van Muse, hè?
0: Ja.
1: Echt goed, hè?
0: Daar geen twijfel over bestaan, zeker niet. Maar bedoel, het bouwt niet terug op. Dat zou ik toch voorzichtig durven stellen. Ook al duurt het nog een halve minuut.
1: Afbouwen, even belangrijk.
0: Ja, toch ook belangrijk, zwaar. Bliss van Muse.
2: De Goed Nieuws, Willy.
1: En dan bouwen wij terug op naar een hoogtepunt met Freek Braakman als Goed Nieuws, Willy.
0: Althans, dat hopen we. Freek, heb je goed nieuws voor ons?
3: Ik heb altijd goed nieuws voor jullie.
0: Dat is waar.
3: Kennen jullie mij al. Kom maar.
0: Het is waar, het is de achterlijke vraag.
3: Ik heb vandaag het wonderlijke verhaal van een vrouw die een koffiekoek ging kopen. Zo beginnen we er wel meer moppen,
0: wow,
3: denk ik. Maar in dit geval was er dus een vrouw die effectief naar de bakker ging in Winterthur, dat is in Zwitserland.
0: Ja.
3: En die ging daar al jaren en die nam daar altijd dezelfde koffiekoek, eentje gevuld met gebrande noten. Je kunt er iets bij voorstellen, het
0: zeker
3: was een goede krokant ochtendgebak met van die noten. Heerlijk.
0: Ja.
3: Enfin, een paar weken later krijgt ze haar afschriften van de bank en wordt duidelijk dat ze voor die lekkere, smakelijke koffiekoek, dat ze daar het niet zo ronde bedrag voor betaald heeft van 1612 Zwitserse frank.
0: Wat blijft er u?
3: De wisselkoers had schommelt wat, maar dat is om en bij de 1700 euro voor die ene koffiekoek.
0: Nu, Zwitserland is duur, hè, maar dit is wel erover voor een koffiekoek.
3: Zwitserland is duur, absoluut.
0: Ja.
3: Maar dus 1612 Zwitserse frank voor een koffiekoek, dat is toch wel veel.
0: Dat gaat wel ver. Ja.
3: Enfin, terug naar die bakker gekeken, die wisten van niks. Lang verhaal kort, die had dan haar bankkaart betaald. Ja. En in Zwitserland, net zoals in de Verenigde Staten, onder andere zijn er nog wel plekken, daar kan je, nadat je dus betaald hebt, kan je daar nog een fooi toevoegen.
0: Ah,
3: en wellicht heeft die vrouw gedacht, fooi, ik moet hier waarschijnlijk mijn pincode invullen.
1: Ah, nee. Vier cijfers,
3: 1, 2 ingevuld.
0: Oh.
3: Dat is dus 1612 Zwitserse frank onmiddellijk van haar rekening
0: gegaan. Dat is wel een heel vette fooi. Ja, oké.
3: Maar misschien een heel lekkere koek natuurlijk. Maar het goede nieuws voor die vrouw is natuurlijk, ze heeft onmiddellijk haar geld teruggekregen van die bakkerij.
0: Bom.
3: Maar wat mij betreft is dat eigenlijk nog meer goed nieuws voor ons allemaal.
0: Okay. En nu ben ik toch alweer ontzettend benieuwd.
3: Ik weet het, Thomas, ik voel het. Maar goed, er is veel te doen over de begroting. Hè. Vorige week gingen plots alle salariswagens terug naar de garage moeten en afgeven. Vandaag

0: ja, een rare pincode eigenlijk. Hè. Maar geen probleem. Geen probleem. Dus we zijn, it's work in progress. Dankjewel, Freek.
1: We werken eraan. Tot morgen.
0: Tot morgen.
2: Goed nieuws, Willy.

0: Nieuwe single van Isaac Rue mag gerust uptempo genoemd worden. Waarvoor dank, Isaac Rue. Good Times. Die komen er zeker aan, ook naar het nieuws van 9.
1: Zijn debuutplaat komt ook binnenkort uit. En dan in februari houdt hij een release show in de AB, Isaac Rue. Nou, leuk, hè, de AB.
0: Allemaal mooie vooruitzichten. Ja, een prachtige locatie om dat te doen natuurlijk. Daar in iets van 9. Eerst nog de Cooks. Where are

0: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips. Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. 9 Vlaamse gemeenten krijgen promotie. Ze worden geen stad, maar krijgen van de overheid wel een kleinstedelijke functie. Door hun goede ligging of omdat ze al goed verstedelijkt zijn. Waardoor ze belangrijk zijn voor de ruimere regio. Het gaat onder meer om Aalter, Houthalen-Helchteren en Zelzaten. Burgemeester Brent Meuleman reageert voorzichtig positief.
4: We zijn een kleine gemeente waar kanaal E34, R4 allemaal samenkomen op een paar vierkante kilometers met een hoge bevolkingsdichtheid. Wel, ik vind het heel belangrijk dat een overheid die dergelijke projecten trekt, financiert, ondersteunt, maar ook de keuzes bepaalt. Maar dat gaat ook verder. Postkantoren, bankkantoren, noem maar op. Waar gaan we in de toekomst welke voorzieningen hebben?
3: De promotie moet het voor die gemeente ook makkelijker maken om extra woningen of een zwembad te bouwen, bijvoorbeeld. Al maar meer Vlamingen fietsen naar hun werk. In alle provincies stijgt het aantal. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD-Works. In Oost-Vlaanderen fietst meer dan 1 op 4 naar het werk, net als in Antwerpen en West-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant gaat het om 1 op de 8. Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dus iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens vastgoedexpert Bjorn Kokuit van HLN komt dat vooral door de prijs.
5: De gemiddelde prijs is op 500 euro na eigenlijk identiek aan die van vorig jaar en bedraagt 235.000 euro. Hoe valise, dus het duurste gemiddelde. En daar betaal je net geen 330.000 euro. Dat is natuurlijk goedkoop als je weet dat een woning in Vlaanderen 394.000 euro kost.
3: Vooral Vressuur Somwa in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Amerikaans president Trump dreigt ermee om de handel met de Europese Unie stop te zetten of om zware importtaxen op te leggen. Aanleiding is het aanbod van Europese commissievoorzitter von der Leyen gisteren om van Canada een geassocieerd lid van de EU te maken. Belachelijk, zegt Trump.
6: Canada's been a terrible trade partner. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
3: De Canadese premier Carney pleit er al langer voor dat middelgrote machten samenwerken om een tegengewicht te zijn voor grote landen zoals de VS. En 2025 was een topjaar voor de Belgische wijnbouw. Volgens experts is de kwaliteit van onze wijnen uitzonderlijk en scoren ze allemaal ruim 80%. De experts hebben er ongeveer 300 geproefd en ook dit jaar belooft dus uitzonderlijk goed te worden voor onze wijnboeren door de warme zomer. Grijs vandaag, eerst nog meestal droog, na de middag regen. Vooral in het westen en centrum van het land. We krijgen maximaal rond 18 graden. Morgen eerst zon, later weer wolken, maar zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag grijs en soms wat lichte regen bij 22 graden. Zondag eerst regen, later droger en 20 graden.
1: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
7: Goedemorgen. Music Matters. Hartelijk welkom vrienden, welkom bij Willy.
1: Thomas en Sien.
7: Dat lijkt me dan toch de enige mooie bijoogst van een groot probleem dat klimaatopwarming heet. Dat die Belgische wijnen het zo goed doen, hè? Topjaar, hè? Ah, dat dan ja. Weer wel. Maar oké, okay, ja. Eén lichtpuntje mag benoemd worden. Willy. We moeten het toch daarvan hebben, hè, Sien. Van de lichtpuntje.
8: Van de kleine houvastjes.
7: En af en toe een glaasje wijn. Ja. Allemaal leuk en aardig. We krijgen straks een nieuw duet op donderdag met onze vriend Kevin. Muzieknieuws, van alles te gebeuren. Ja. Druk. Allee, vrij.

0: Like You van Dandy Warhols. Bijna 7 over 9, vrienden van Willy. Heel goedemorgen. Het is donderdag 17 september. En is er nog nieuws?
1: Zien. 1 op de 6 huizen in Wallonië is ondertussen van een Vlaming.
0: Ja, het is ongelooflijk.
1: Dat is veel, hè?
0: Het nieuws ook.
1: Ja. En wat ik vooral bijzonder vind, is dat Vresse sur Semois, dus in het uiterste zuiden van Namen, dat de gemeente is met de meeste huizen in handen van Vlamingen. 51 verkochte huizen dit voorjaar al werden daardoor Vlamingen gekocht. Ja. Ik dacht dat dat eerder zo aan de grens dorpjes ging zijn, van dicht bij Vlaanderen. Want dat is toch niet echt aan een grens, of wel daar?
0: Ah, nu ben je met heel veel aardrijkskundige onvoorbereide vragen aan het stellen.
1: Sorry.
0: Maar het is leuk dat je het vraagt. Signe, moet u het antwoord schuldig blijven. Ik denk dat vooral de Vlamingen op zoek gaan naar plekken waar leuke restaurantjes zijn. En waar je fijn kan wandelen. En waar dat café lang open is. Dat denk ik eigenlijk vooral. Ja. Allee, doet te veel aan projectie wellicht.
1: Maar wij zijn natuurlijk beide stadsmensen. Uit Gent. Ik uit Leuven op dit moment. En als ik dan die prijzen zie, dan snap ik dat Vlamingen overwegen om naar daar te verhuizen.
0: Het is een beetje zuur voor wie hier woont.
1: Dat wel.
0: Dat helpt ook maar niet. Wij kunnen dat dan wel betalen. En
1: daar dus specifiek in dat dorp kostte een huis een jaar geleden gemiddeld 180.000 euro. Ja. Nu is dat 242.000 euro. Waar wij van denken, daar koop je een garagebox voor in onze stad.
0: Ja.
1: Is, maar ik snap ook wel dat het daar dan wel een serieuze impact heeft.
0: Zeker.
1: Ik zou het ook wel overwegen.
0: Maar ja,
1: gewoon dicht bij Wallonië. Ik vind het altijd heel fijn om
0: dat
1: daar te komen.
0: Dat zal wel zijn. Dat is ook wel snel ontsnappingsroute. Ja. En je voelt je direct een beetje op vakantie. Hè.
1: Ja.
0: Allee, Sien, niet te lang wachten. Hè, want ik heb het gevoel dat de prijzen aan het stijgen zijn.
1: Ja, ik heb ook het gevoel.
2: Music matters.
1: En jij zou het niet doen?
0: Nee, ik heb nog genoeg af te betalen. Sien, bedankt voor het vragen. Maar ik snap het wel. Het is er ook wat koeler en zo. Het wordt hier belachelijk heet en zo. Ah ja, bon. Matt Berninger, Martini with Fatso.

0: heerlijke nieuwe Matt Beuninger Martini Mi Fatso.
1: Willy. Duet op donderdag. Dat doet Kevin elke donderdagochtend, een nieuw duet. Goedemorgen, Kevin.
2: Goedemorgen, Sien. Goedemorgen, Thomas.
0: Goedemorgen, Kevin.
1: Voor de duidelijkheid, je bent onze chef muziek. Ja, voor als mensen nog niet weten wie onze Kevin is, dat is dus
0: ja,
1: Kevin.
0: Ja, ja. Dat klopt. De man van de muziek en van de duetten op donderdag natuurlijk. Wat heb je mee voor ons vandaag?
2: Ja, vorige week zaten we in het jaar 2006 met U2 en Green Day. Vandaag gaan we verder terug in de tijd, in 1993. Een bijzondere samenwerking wel. En ik hoorde net dat het International Country Day
1: klopt.
2: Is.
0: Ja, ja, het is het moment, ja.
2: Ja, dat is perfect eigenlijk, want het gaat over het volgende nummer.

0: Amai, dat is echt een miljoen jaar geleden dat ik dat nog heb gehoord.
1: Ja, country song, hè? Why don't you try me?
0: Ja, we gaan het zo meteen natuurlijk helemaal beluisteren. Maar Kevin, wat kan je erover vertellen?
2: Ja, het is dus van Sarah Beth en Frankie Miller. Nou, ik denk dat Sarah Beth dat wel het makkelijkste herkennen is. Die kennen we nu natuurlijk als Sam Bettes.
1: Ja,
2: die was eigenlijk een paar maanden eerder. Dit is van begin 93, maar in 92 had hij zijn eerste hit met een ander nummer, met ook een country. Sam zat toen in de country. Hij is nu terug in de country, want hij heeft vorig jaar...
1: Inderdaad, de cirkels rond.
2: Bijna rond. Ja, dit was een cover van Hank Williams. Daar is hij mee doorgebroken in 92. En wat ik nu wist, een beetje een rare connectie. Hoe is Sam dan eigenlijk naar boven gekomen? Dat te maken met deze man.
3: Marina, Marina, Marina. Ti voglio al più presto sposa.
1: De onvoorprezen Rocco Granata.
0: Die link zie ik ook niet meteen.
1: Ja,
2: Sam was goed bevriend blijkbaar met de dochter van Rocco in die tijd. En ze spelen toen met Gertal in een groepje. Die heette toen nog de Basement Plugs. Was nog de eerste naam voor het The Choice. En toen Case Choice werkt. En ze hadden eens een optreden opgenomen. En dat cassetje was via de dochter bij Rocco gekomen. En Rocco had zoiets van... Ja, maar dat klinkt wel... Die artiest, die stem, daar moet ik iets mee. En die heeft eigenlijk toen het eerste platencontractje geregeld voor Sam Bettes. En daar kwam dus I'm So Lonesome, I Could Cry Out. En dus ja, in dat 93, dat was wel een beetje een grand cru jaar voor Sam. Want deze hit kwam uit. En later dat jaar kwam dan ook nog de debuutplaat van The Choice toen nog uit. Dus dat was top. Maar de vraag is natuurlijk van, wie is die andere man? Ja. Frankie Miller.
1: Ja, Frankie Miller.
0: Geen idee.
1: Totaal niet. Nee, niet meer van gehoord sindsdien eigenlijk.
2: Het is eigenlijk een Schotse rhythm and blues zanger.
1: Ja.
2: Die zo eind jaren 70 een paar hitjes heeft gescoord, maar die niet echt zijn blijven hangen. Ze zijn niet tot onze Willy 1000 geraakt. Nee. Ook in de Joe Top 2000. Ja. Ik zat toevallig gisteren eens in onze computer hier te zoeken van wat kan ik daarover vinden van muziekjes of zo.
1: Van Frankie Miller.
2: Ja. En ik stootte op een voice talk, een ingesproken ding van toen een paar jaar geleden Michel Follet hier nog rondliep voor een bevriende zender.
1: Amai.
2: Die een heel pleidooi maakte over de man Frankie Miller die nooit echt doorgebroken was, maar wel een paar hitjes had. Maar blijkbaar ergens moet hij toch nog op een blaadje hebben gestaan. Want ze hebben dit nummer gemaakt, niet voor een goed doel deze keer, maar voor een film.
1: Ah.
2: Kan je nog raden welke, weet je het nog, Thomas?
1: Wacht.
0: Belgische film. Nee.
2: Je zou het ook eigenlijk niet zeggen op basis van dit nummer. Nee, het was voor Ad Fundum.
1: Dat had ik niet zomaar spontaan
2: gevonden. De debuutfilm van Erik van Loo,
1: inderdaad. Met een fantastische cast.
2: Bobroek, allemaal jonge gasten. Ja. Over een studentendoop die uit de hand liep. Daar is het nummer voor gemaakt. Dus het is ook een cover. Het is eigenlijk bekend geworden door Ry Cooder in begin jaren 80. Maar hier werd het voor de film ook een grote hit. Frankie Miller is niet zo goed afgelopen.
1: Nee.
2: Die heeft een jaar later in 94 een zware hersenbloeding gehad. Coma geraakt. Wel nog van gerevalideerd, maar hij heeft nooit meer kunnen zingen. De man leeft nog.
1: Zonde,
2: hij is 75, maar hij zingt dus al jaren niet meer.
1: Zonde.
2: Sam daarentegen.
0: Ja
1: die heeft heel
2: still going strong.
1: Ja. Dankjewel voor het prachtige duet op donderdag van vandaag. Frankie Miller en Sarah Beth toen nog. Why don't you try me? Dag Kevin, tot volgende week.
2: Tot volgende week.
0: Duet op donderdag.

0: Maar je brengt heel veel herinneringen terug bij tal van Willys, waaronder Dennis uit Lichtaard. Hitbox 93, volume 3. Mijn eerste cassette, jawel. Why Don't You Try Me? Het duet Top Donderdag van vandaag van Frankie Miller en Sarah Beth.
1: Yeah, yeah. Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
8: Wauw, ja!
9: Maar ja...
7: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
10: Ja! Maar ja...
7: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
10: Ja!
9: Maar ja...
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Focus, focus, iedereen kan
13: toveren. Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
14: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
15: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
17: Maak je afspraak op carglass.be.
18: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
19: Thomas en Sien.

0: stuk is altijd wennen, sorry. Oh, schitterend.
1: Komt door die... die sketch uit de ideale wereld ook wel natuurlijk. Kiss the Grass, Ali Ali van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis.
2: Dit is het muzieknieuws.
1: Van donderdag 17 september met...
3: Placebo gaat op tour, 30ste verjaardagstour. Ze gaan songs uit Placebo en Without You, I'm Nothing spelen. Dat wisten we eigenlijk al, omdat ze op 1 november naar de AFAS-dome komen. Maar wat we nu weten is dat Maria Iscariot op verschillende plekken hun voorprogramma mag spelen.
1: Dat is wel heel cool, hè?
3: Dat is wel ongelooflijk nieuws, vind ik.
1: Ja. Vorige keer dat iemand dat heeft mogen doen, was Deus.
3: Deus, inderdaad.
1: Niet dat we dat één op één moeten gaan vergelijken.
3: Je bedoelt qua Belgische band.
1: Ja, qua Belgische band.
3: Ja, op verschillende plekken gaat Maria Iscariot dus op diezelfde stage spelen als Placebo. Heel benieuwd wat dat gaat geven. En ja, ze zullen dat sowieso doen in België, vermoed ik. Het is niet duidelijk waar ze er precies bij zullen zijn, maar ze zullen er op heel veel plekken wel bij zijn.

jubileum moet gevierd worden. Dat heeft David Byrne gedacht. Hij heeft een uitgebreidere versie van Who is the Sky uitgebracht. Een album dat nog maar 1 jaar oud is. Vorig jaar in september kwam dat soloalbum van David Byrne uit. En er komt nu dus een nieuwe versie van uit. Met onder andere een nieuw nummer dat My Madness heet. Klinkt zo?

0: Cash heeft een lang verloren nummer gedeeld. Bittersweet Blue heet het nummer. Het is een nummer waar ze 30 jaar aan hebben gewerkt.
1: Bon.
0: Het werd al in 1996 geschreven. Ze hebben het ook af en toe live gespeeld. Vooral in het voorprogramma van Therapy. In die tijd speelden ze het nummer heel vaak. Ze hebben het nooit echt afgewerkt en live verzonnen. Ze een beetje tekst. Het was zo'n nummer waarvan ze dachten, ja, we weten niet wat we daarmee moeten.
1: En het is zover.
0: En nu 30 jaar later hebben ze het dan toch eens aangepakt en is het een echte single geworden die Bittersweet Blue heet. We gaan hem nu draaien en je mag zeker laten weten wat je ervan vindt.

0: Als je weet dat dit nummer 30 jaar oud is,
1: ja,
0: ja, dat hoor je dan wel. Hè. Ik,
2: ja,
0: ik
2: vind
0: het totaal
2: het
0: niet slecht. Hè?
2: Nee, ik, ja, maar echt een data van, ja, ja, dat waren de jaren 90. Ja. 96 om precies te zijn. Dan hoor je ook wel een beetje. Dus live gaat dat leuk zijn. Ja. Ah, ja. Maar ik ga eerlijk zijn. Ik weet niet of ik er heel veel voor mijn lol naar ga luisteren. Ja. Maar goed.
0: Dat is wel de nieuwe single van Ash, 30 jaar oud, maar nu pas uitgebracht. Bittersweet Blue, hoorde je hem.
2: Klein rustpuntje, kan het van pas komen. Bruce Springsteen.

0: En niet in de dag meteen goed. Thunder Road gehoord. Hupla, we kunnen er tegen. Bruce Springsteen en Thunder Road om 9:40. We hebben nog een laatste plaat nodig en die mag jij kiezen. Als je er zin in hebt, tenminste. Het thema is Vicious.
1: Ja, vis.
0: Of vis, vis in het algemeen.
1: Ja, vis in, ja. Want we hebben natuurlijk twee nieuwe vrienden hier in Studio Golden en Earring. Ja. Onze twee goudvissen. Dus een ode aan onze nieuwe bewoners. Een plaat in het teken van vis.
2: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. En dromen. De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
3: Willy.
2: Music.
3: That matters.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Humo!
5: Humo!
6: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
4: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
6: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
4: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
6: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
4: Humo!
7: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
8: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
9: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
8: En is hij dan morgen wel opgeladen?
7: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
8: Wow.
7: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
11: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels, van Bellorta.
12: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
13: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
12: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
14: Recupel.
2: Thomas en Sien.

0: maar een indruk. Maar, of is die dubbel zo groot geworden?
1: Golden bedoel je?
0: Ja.
1: Golden heeft veel gegeten, hè?
0: Veel gegeten, hè. Ik heb een beetje schrik dat Golden Earring gaat opeten op een bepaald moment ook. Maar dat is momenteel niet aan de orde, gelukkig, man.

0: standby. Mooie nieuwe Eels, dat zomaar de laatste plaat kunnen zijn, zegt Tommy. Jawel. Alleen thema klopt dan weer niet, hè?
1: Jawel, Eels, Palingen.
0: Ah ja, zo, Eels, uiteraard. Logisch toch. Zeer goed, Tommy. Zeer goed. Dat is de perfecte laatste plaat geweest, maar goed. We hebben nog een andere klaarstaan.
1: Twee voor de prijs van één, zou je kunnen
0: zeggen.
1: Niet verkeerd,
0: hè? Ja. Niet verkeerd.
1: Bart heeft gekozen, Jorke heeft gekozen, Andries, Stijn, allemaal suggereerden ze het volgende nummer van Radiohead, Weird Fishes.
0: Veel plezier straks met Annelies en Classics.

0: Zie het.
1: Grootser!
0: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen. De overheid heeft vorig jaar bijna 15 miljoen euro ingehouden bij de ziekenfondsen, omdat ze niet genoeg presteerden. En dat bedrag stijgt elk jaar, blijkt uit cijfers van het RISIF in de krant De Tijd. Sinds 2022 kan de overheid tot 20% van de administratiekosten inhouden. Als ziekenfondsen te laat zijn met uitkeringen of terugbetalingen bijvoorbeeld, of als ze intern te weinig controleren op misbruik. 9 Vlaamse gemeenten krijgen promotie. Ze worden geen stad, maar krijgen van de overheid wel een kleinstedelijke functie. Door hun goede ligging of omdat ze al goed verstedelijkt zijn. Waardoor ze dus ook belangrijk zijn voor de ruimere regio. Het gaat onder meer om Aalter, Houthalen, Helchteren en Zelzaten. Burgemeester Brent Meuleman reageert voorzichtig positief.
6: We zijn een kleine gemeente waar kanaal E34, R4 allemaal samenkomen op een paar vierkante kilometers met een hoge bevolkingsdichtheid. Ik vind het heel belangrijk dat een overheid die dergelijke projecten trekt, financiert, ondersteunt, maar ook de keuzes bepaalt. Maar dat gaat ook verder. Postkantoren, bankkantoren, noem maar op. Waar gaan we in de toekomst welke voorzieningen hebben?
5: De promotie moet het voor die gemeente ook makkelijker maken om extra woningen of een zwembad te bouwen, bijvoorbeeld. En de Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente voor het eerst in ruim 3 jaar. Ze gaat van 3,75 naar 4%. Ook de Europese Centrale Bank verhoogde de rente al vorige week. Ze doen dat omdat het leven te snel duurder wordt, zegt geldexpert Chris Sugira.
7: Door de oorlog in Iran is de prijs van olie gestegen. Het zorgt dus voor hoge energieprijzen en dus meer inflatie. Dus moet de rente opgetrokken worden. Hoe hoger de rente, hoe duurder het wordt om te lenen en dus hoe minder het geld kan rollen en daardoor zou de inflatie in theorie moeten afkoelen.
5: President Trump is niet te spreken over die renteverhoging. Volgens hem houdt het de economie tegen en is het vooral bedoeld om hem tegen te werken. Grijs vandaag, eerst nog meestal droog, na de middag regen in het centrum en in het westen bij 18 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar wel zo goed als droog en 20 graden.
3: Music matters. Classics, Annelies Orie.

Panic van de Smiths. Ik heb ook een klein beetje paniek. Ik voel die toch alleszins lichte paniek. Want ik had tegen de collega's gezegd... Ja, tegen vandaag heb ik mijn top 3 voor die Willy 1000 zeker klaar. Ik dacht, ik ga voor een Belgische top 3. Maar nu heb ik de nummer 1 van Sien gezien.

0: Nou, dat was ook een mooi Belgisch treintje. Wat was dat nu met die keuzestress, Annelies? Dat wil Koen weten in de Willy-app. Wel,
1: de Willy Duizend.
0: De deadline voor onze top 3 voor de Willy Duizend, die is vandaag niet voor jou. Voor alle duidelijkheid, jij krijgt tot en met volgende vrijdag 6 uur de tijd. Maar voor de Willy DJ's wel, want wij mogen allemaal morgenavond bij Dekkers Draai Tour even langsgaan om onze nummer 1 te laten draaien en daar iets over te vertellen. Ik vind dat super tof. Zo moeilijk. Het is zo moeilijk. Chris uit Arendonk, die verwoordt het eigenlijk perfect. Die zegt, ja, ik kan dus ook niet kiezen. Ik heb al problemen met mijn onderbroek en sokken te kiezen 's morgens. Laat staan dat ik uit het enorme aanbod van muziek moet kiezen. Ja, ik volg jou, Chris. Zo is dat bij mij ook. Wat moet ik 's morgens aandoen? Wat ga ik eten? Wat gaan we vanavond eten? Wie gaat de kinderen halen? Ik moet zoveel keuzes maken elke dag. Laat staan dat ik weet wie mijn nummer 1 is voor de Willy Duizend. Ik begin wel een idee te krijgen. Welk, dat hoor je morgen.

0: a whispering man sound as if he cries. Conversation Intercom van Soulwax. Ik denk dat ik eindelijk een tactiek heb voor die top 3 van de Willy Duizend. Je hoort hem morgen bij Erwin Dekkers. Zometeen de Cardigans en de Killers na elkaar.
1: Ze zijn met Duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen en dromen.
2: De Willy Duizend.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
2: Willy.
1: Music.
2: Matters.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: In Moskou, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat zijn een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Imoscoop, man!
7: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Vanavond een currieke?
9: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
11: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
12: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
13: Goh.
12: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
13: Check.
12: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
14: Bebat.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
16: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
15: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
18: Nu bij Aldi, 1+1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
19: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
20: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
21: En Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
22: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
23: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Martel je richting 11 uur. The Cardigans en Carnival. Athlete pakt het dan weer wat serieuzer aan, want dit schreef frontman Joel Pott toen zijn pasgeboren dochtertje meteen na de geboorte op intensieve belandde. Zelfs op de paardenmolen zit. Hiermee dartel je richting 11 uur. The Cardigans en Carnival. Athlete pakt het dan weer wat serieuzer aan, want dit schreef frontman Joel Pott toen zijn pasgeboren dochtertje meteen na de geboorte op intensieve belandde. Athlete and Wires.

Blumby en Call Me. Misschien doe ik straks van Call You, tenminste, als je al gestemd hebt voor de Willy 1000. Want elke dag geef ik één Willy de kans om zijn of haar nummer 1 naar voren te schuiven en extra stemmen te ronselen. Wie weet ben jij dat vandaag.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we je updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
1: Oei. Mijn enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
5: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
8: Chipolatas, klinkt goed, hè?
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
9: De mistjedatjes van Connections.
10: Allee, de US of A.
11: Ja.
10: De moeite zeker.
11: Oh, dat is echt crazy.
10: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
11: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
10: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
11: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
10: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
11: Nee, gemist.
10: Zijn jij zeker dat je niet van land hebt gemist?
3: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
12: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. It's a
3: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: vorig jaar nog op nummer 85 in de Billy 1000 Plus van Stone Temple Pilots. Maar hoe ziet die lijst er dit jaar uit? Dat bepaal jij door te stemmen via de site of de app.
1: De Billy 1000.
0: Ilse die heeft dat vanmorgen al gedaan. Een hele goede morgen, Ilse. Jij hebt een heel opvallende top 3 samengesteld.
2: Ik weet niet of het zo opvallend is eigenlijk.
0: Ja, wat ik heel mooi vind is, jij zet 2 klassiekers op 3 en op 2. En dan ben je voor iets Belgisch en iets nieuws gegaan. Op 3, Temple of Love van de Sisters of Mercy. Op 2, The Cure and the Love Cats. En op 1...
2: In the Dark, What's on Your Mind.
0: Ja, dat is prachtig. Ja. Wat doet dan jouw hoofd beslissen, of jouw hart misschien? Oh, ik ga voor al die classics en dan zet ik een jonge Belgische vrouw op nummer 1.
2: Omdat het een fantastische meid is die ik pas sinds enkele jaren heb ontdekt eigenlijk, want ze is al veel langer bezig. En ik dacht, ja, normaal ga ik ook weer voor een andere classic. Maar ik dacht, we gaan eens Belgisch doen. En ik vind ook dat ze onderschat wordt. Het is een megatalent, het is een one-woman band. En als je naar een optreden gaat, maakt je kop leeg en je bent ergens anders en je geniet. En het is gewoon fantastisch wat zij teweeg brengt bij een mens. Maar ze heeft een dijk van een stem en dat wordt echt zwaar onderschat, vind ik persoonlijk. Dus vandaar dat ik even België zou gaan en haar op één zet.
0: Ik denk dat dat genoeg pleidooi was voor Emmy Dark. Ik vind ze zelf ook heel straf. Het is heel cool. Ja, jij zegt het. One woman band. Ze staat daar alleen met haar gitaar. Ook op een podium. Bijvoorbeeld zo groot als dat van Werchter op Werchter Boutique. Ik hoop dat veel Willys jouw voorbeeld gaan volgen. En ook op Emmy Dark stemmen.
2: Ja, dankjewel. Dag.

van Emmy Dark. Joke stuurt nog een classic in wording. Tommy en veel andere Willys die horen iets van Sinead O'Connor in haar stem. En Wim zegt, ik zet Emmy Dark ook op nummer 1 in de Willy 1000. Voilà, de missie van Ilse is geslaagd. Als je ook op missie wil, laat het dan

0: nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 11 uur.
8: Goedemorgen. Er is op dit moment een grote politieactie aan de gang in Oostende, dat meldt HLN. De politie heeft in een wijk een straat afgesloten. Ook ontmijningsdienst Dovo is daar. Politie en parket willen voorlopig niet vertellen wat er precies aan de hand is, alleen dat de actie onderdeel is van een gerechtelijk onderzoek. 2 op de 3 vrouwen in ons land herkennen de symptomen van borstkanker niet of te weinig, terwijl 4 op de 5 er wel aandacht voor hebben. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Nochtans maken veel vrouwen zich wel zorgen om ooit borstkanker te krijgen. Oncoloog Christel Fontijnen.
9: Bij veel vrouwen begint het toch met pijn. Pijn onder de oksel, pijn in de borst. Is toch ook een belangrijk signaal, niet te verwaarlozen. Roodheid, intrekking van de tepel of gewoon een bolletje zelf, een verharding. Bloed uit de tepel. Het veranderen van de huidoppervlak, appelsinehuid. Dus dat zijn allemaal alarmsignalen waar de vrouwen toch bedachtzaam kunnen op zijn.
8: Vooral jongere vrouwen en 50-plussers blijven kwetsbaar. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft 6 nieuwe incidenten gemeld waarbij artificiële intelligentie niet meer wou gehoorzamen. Het luisterde niet meer naar mensen, verzinde data om gelijk te krijgen en verzweeg fouten die het had gevonden. OpenAI zelf reageert geschrokken en noemt het zorgwekkend. Eerder deze week riep de sector zelf ook al op om de ontwikkeling van AI te vertragen, omdat alles te snel gaat en AI te slim wordt, waardoor we de controle dreigen te verliezen. Grijs en eerst nog meestal droog. Na de middag regen in het centrum en het westen bij 18 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar zo goed als droog en 20 graden.
6: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
10: Music matters.
6: Classics. Annelies Orie.

Chasing Cars van Snow Patrol. En dat van die auto's, dat moet je dus eigenlijk niet letterlijk nemen. Want frontman Gary die was gewoon ooit verliefd op een meisje. En zijn vader zei, you're like a dog chasing a car. Voilà, alles kan als inspiratie voor

En dit is dus geschreven nog voor er sprake was van AI, Virtual Insanity van Jamiroquai. Mocht je trouwens willen volgen hoe onze goudvissen hier in de studio een nieuw interieur krijgen, dat kan via de livestream op de site, in de app en zelfs via VTM Go. Intussen zijn ze al tijdelijk geëvacueerd.

0: Monster Cult, Don't Fear the Reaper. Intussen hebben Golden en Earring onze goudvissen al plantjes. Speciaal zand voor aquariums. En een Yellow Submarine, die zitten gebeiteld.
1: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. En dromen. De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
2: Willy. Music that matters. De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Mannekes, Bompi, kijk eens mijn nieuwe kamer.
7: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
6: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
7: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
6: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
8: Allega's.
9: Naar Gamma.
10: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
14: Wat?
13: Hier staat op alle modellen.
14: Ja, ja.
13: En die prijzen zijn die gecheckt?
14: Absoluut.
13: De Ford Puma vanaf €19.900.
14: Yep.
13: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
14: Oké.
15: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
16: Ford.
15: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
17: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
18: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
19: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1.

0: staat te kijken trouwens naar dat aquarium. Dat is Angus Young van AC/DC.
1: Album van de week.
0: Elke dag hoor je hier een nummer uit In a Bar Under the Sea. Dat is de tweede plaat van Deus en die werd gisteren exact 30 jaar oud. We hadden het al over het gedurfde Theme from Turnpike, de eerste single die op zijn zachtst gezegd toch redelijk raar en speciaal was. Gisteren vertelde Thomas de Soete nog hoe In a Bar Under the Sea eigenlijk de enige cd is die hij ooit gekocht heeft, wegens hij moest en zou die zo snel mogelijk hebben en er was geen vinyl meer in de winkel. Zijn lievelingsnummer was Roses. Little Arithmetics heb ik ook al gedraaid. Maar ik zag op onze Instagram dat jij ook al eens wat minder grijs gedraaide nummers wilde horen. En na het door een telefoon ingezongen introotje, I Don't Mind Whatever Happens, op die plaat, kwam het nummer dat ik nu ga draaien. Eentje waarmee hij Tom Barman nog een serieus knipoogde naar zijn grote held, Captain Beefheart. Dit is Fell Off The Floor, man.
2: Got to go sniffing on your own.

0: Koken en toch dansbaar zijn, Deus kan dat. Je hoort de Fell of the Floor Man uit In a Bar Under the Sea. Morgen hoor je nog één nummer uit die plaat. En als je een favoriet hebt die ik zeker niet mag vergeten te draaien, mag je hem altijd doorsturen in de Willy-app. Zometeen Queens of the Stone Age.
1: Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford.
5: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
7: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is...
8: Wauw!
7: Van Vibra.
9: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
8: Ja, ja.
9: En zaterdag Scouts Weekend.
8: Komt goed.
7: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is...
8: Wauw!
7: Van Vibra.

Respect. En binnenkort, dat is al op 30 oktober. Heel benieuwd of daar volgend jaar nummers van in de Willy Duizend staan. Dit stond vorig jaar wel in de Willy Duizend op nummer 5.

0: way to heaven.
1: Lenny laat weten, dit is en blijft mijn nummer 1 voor de Willy 1000. En wel, ik ben blij, want ik heb er zelf niet op gestemd dit jaar. Thomas, die durft zijn top 3 niet insturen. Elke dag, zegt hij, hoor ik nog nummers op Willy waarvan ik denk, die moeten er ook in. Maar Thomas, niet vergeten, de Willy 1000, dat is een groepswerk. Als iedereen nu gewoon zijn deel maakt en dat inlevert tegen de deadline, dan komen we er wel. Wanneer die deadline precies is? Wel, volgende vrijdag 6 uur. Dan moet je lijstje binnen zijn.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. Er is op dit moment een grote politieactie aan de gang in Oostende, dat meldt HLN. De politie heeft een wijk afgesloten, ook ontmijningsdienst Dovo is daar. Politie en parket willen voorlopig ook niet vertellen wat er precies aan de hand is. Alleen dat de actie een onderdeel is van een gerechtelijk onderzoek. 2 op de 3 vrouwen in ons land herkennen de symptomen van borstkanker niet of te weinig, terwijl 4 op de 5 daar wel aandacht voor hebben. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Nochtans maken veel vrouwen zich zorgen om ooit borstkanker te krijgen. Oncologe Christel Fontijne.
5: Bij veel vrouwen begint het toch met pijn. Pijn onder de oksel, pijn in de borst. Is toch ook een belangrijk signaal, niet te verwaarlozen. Roodheid, intrekking van de tepel of gewoon een bolletje zelf, een verharding. Bloed uit de tepel. Het veranderen van de huidoppervlak, appelsinehuid. Dus dat zijn allemaal alarmsignalen waar de vrouwen toch bedachtzaam kunnen op zijn.
4: Vooral jongere vrouwen en 50-plussers weten er te weinig over. 2 op de 3 werkzoekenden krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie. Ook niet als ze worden afgewezen. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Acerta. Zelfs na testen of taken krijgt bijna 1 op 3 nooit resultaten te zien. Naomi Rules van Acerta legt uit.
6: We hebben eigenlijk jaren van arbeidsmarktkrapte gekend. En dat wil zeggen dat nu met de arbeidsmarkt van vandaag dat er voor bepaalde vacatures werkgevers opnieuw meer sollicitaties ontvangen. En dat verhoogt de administratieve belasting, wat het ook weer moeilijker maakt om elke kandidaat individueel op te volgen en te voorzien van uitgebreide feedback.
4: Vooral jongeren en 50-plussers horen na hun sollicitatie vaak niets meer. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft 6 nieuwe incidenten gemeld waarbij artificiële intelligentie niet meer wou gehoorzamen. Het luisterde niet naar mensen, verzon data om gelijk te krijgen en verzweeg fouten die het had gevonden. OpenAI zelf reageert geschrokken en noemt het zorgwekkend. Eerder deze week riep de sector zelf al op om de ontwikkeling van AI te vertragen, omdat alles te snel gaat en AI te slim wordt, waardoor we de controle dreigen te verliezen. De Argentijnse stervoetballer Lionel Messi heeft zijn 100ste doelpunt gemaakt voor zijn Amerikaanse club Inter Miami. Hij deed dat in een wedstrijd om de Supercup tussen de kampioenen uit Amerika en Mexico. Miami won met 2-0. Messi is 39. Op 6 oktober speelt hij al zijn laatste wedstrijd met de Argentijnse nationale ploeg. Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt met vooral in het centrum en het westen regen, maximaal rond 19 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden. Zondag geleidelijk droger en 20 graden.
2: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
3: Music matters.
2: Classics. Annelies Orie.
7: Ja, hier is gelukkig nog niet met AI. Gewoon een echte mens en veel goede muziek.

0: Hunting for Witches van Block Party. Intussen wordt er al van alles ingestuurd voor dit.
1: De Kettingrocker.
0: Gisteren draaide ik midden op de middag, hè, tijdens de lunch, Big Bill en NMESP. Ik heb ook effectief een broodje met kaas en esp gegeten daarna. Muziek kan toch inspireren. Maar van Big Bill konden we dus naar de soundtrack van

Want in die soundtrack hoor je dus ook Bang Bang van Nancy Sinatra. De vraag is nu, welk liedje past er voor jou na Bang Bang van Nancy Sinatra in de kettingrocker? Mag iets zijn wat dat verder gaat op een woord uit de

Only Happy When It Rains van Garbage. En muziek met een boodschap, die heeft altijd een streepje voor. Dit gaat over een schandaal rond een asbestmijn in Australië. Wist je dat al? Midnight.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen en dromen.
1: De Willy Duizend.
0: De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
1: Willy.
0: Music
1: that matters.
2: Mannekes, kijk eens mijn nieuwe kamer.
3: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
2: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
3: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
2: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
4: Allega's.
5: Naar Gamma.
6: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambianceverf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
0: Maak nu een afspraak op carglass.be.
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
12: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
11: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
13: Recupel.
14: Nog voor jij kan denken...
15: Ik heb gelijk geen energie.
14: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
16: Oh, mijn rug zit vast.
14: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
15: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
14: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
17: Samen zorgen voor een goede start... Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
18: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
0: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op Valorlub.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
11: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immos Koopman!
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van
17: ja maar ja naar ja.
4: Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Door dit. De Kettingrocker. Bang Bang van Nancy Sinatra. Daar moest je op doorlinken in de Kettingrocker. Jan uit Sint-Liebeshouten die dacht meteen: bang, banger. Van Rob de Nijs was een goeie. Bang Bang, dat gaat natuurlijk over iemand neerschieten. Philippe en Tommy, die riskeren dan maar meteen om voor de sheriff te gaan. I shot the sheriff. I did not shoot the deputy. I shot the sheriff van Eric Clapton komt dus ook. En waarmee schiet je?

0: met een revolver. That's when I reach for my revolver van Moby. Was dus ook een goeie, maar... Katrien, wat zet jij na Bang Bang van Nancy Sinatra in de kettingrokker?
1: Ik dacht aan Blankenbergen van Hugo Matthijssen.
0: Want?
1: Want Bang Bang is van Nancy Sinatra en Blankenbergen begint met... Ik had eens een vriendin, ze heette Nancy.
0: Ah ja, natuurlijk. Natuurlijk.
1: Het was zomer en ik kende haar maar pas.
0: Ja. Oh, ik ben wel in de mood voor een grappig liedje eigenlijk, nee?
1: Ja, tuurlijk. Hugo Matthijs is altijd geweldig.
0: Ga je die in de Willy Duizend stemmen eigenlijk?
1: Ah, goed idee. Kan ik wel doen.
0: Heb je nog niet gestemd?
1: Nee, ik vind het echt heel moeilijk. En ik kan ook niet bij 3 nummers poppen. Ik moet er ook altijd 20 doen.
0: Oké, ik kijk uit naar je lijstje. Je mag ook bij elk nummer uitleg schrijven. Hè? Dat mag dus ook nog, hè?
1: Dat mag ook nog. Amai, dat wordt nog moeilijker.
0: Dat is veel huiswerk, hè? Ik weet het, Katrien. Maar ja. Goed, luister vooral nu maar naar jouw kettingrokker, naar Blankenbergen van Hugo Matthijssen. Fijne middag nog.
1: Tel het, Annelies. Dag.

0: nummer Everything Counts van Depeche Mode. Zometeen krijg je Arbeid Arendt en Manic Street Preachers naar elkaar. En ondertussen ben ik in de scenario's van Roos en van Wim aan het spieken. Want ik wil weten van wat krijgen we vanmiddag nieuwe muziek. En wat valt er te rapen in Free Willy vanavond tussen 4 en 7.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: In de disco.
5: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
6: Draai een keer in het rond.
5: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
7: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
9: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
8: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
10: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
13: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
12: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
14: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
15: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
14: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
15: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
14: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
15: Humo!
16: Knaldi!
17: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
18: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
19: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
20: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
21: It's a Sunweb holiday.
22: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
23: Classics. Annelies Orrie.

0: het was ook vaag. Ik kon niet echt zien. Het wordt nog een hele toffe dag vandaag bij Willy. Het is donderdag, dus vanavond is er Staalhart met Jasper de Petter. Ik heb gezien dat Wim Oosterlink een plaat gaat weggeven van de Cranberries live album, opgenomen in Londen op een hele coole plek. En jij hebt nieuwe muziek van wie?
1: Ja, Kings of Leon.
0: Wow, en heb je al geluisterd?
1: Ja.
0: En?
1: Ja, het is...
0: En is het classic Kings of Leon of is het...
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay.
1: Nee.
0: Want zo... Die laatste nieuwe van de Queens of the Stone Age is ook niet classic Queens of the Stone Age.
1: Rustiger, inderdaad. Dus misschien deze ook.
0: Ik ben benieuwd. We gaan allemaal luisteren. Veel plezier met

0: de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vanavond een currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
3: Jij? Yeah?
4: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen?
3: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag. Canada wil intensiever samenwerken met Europa. Dat heeft premier Carney gezegd in het Europees Parlement. Hij gaat daarmee in op het voorstel van Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Zij wil dat Canada het eerste geassocieerde lid van de EU wordt. We zijn sterk apart, maar nog sterker tezamen, zei Carney.
8: Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger together. Canada welcomes this ambition. I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support much closer ties with Europe.
7: Carney stelt voor om intensief samen te werken, onder meer rond defensie, energie en industrie, maar ook voor een vlotte uitwisseling van werknemers en studenten. 2 op de 3 werkzoekenden krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie, ook niet als ze worden afgewezen. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Acerta. Zelfs na testen of taken krijgt bijna 1 op 3 nooit resultaten te zien. Nomi Rulus van Acerta legt uit.
9: We hebben eigenlijk jaren van arbeidsmarktkrapte gekend. En dat wil zeggen dat nu, met de arbeidsmarkt van vandaag, dat er voor bepaalde vacatures werkgevers opnieuw meer sollicitaties ontvangen. En dat verhoogt administratieve belasting, wat het ook weer moeilijker maakt om elke kandidaat individueel op te volgen en te voorzien van uitgebreide feedback.
7: Vooral jongeren en 50-plussers horen na hun sollicitatie vaak niets meer. In Sint-Jans-Molenbeek in Brussel is afgelopen nacht een voertuig uitgebrand, mogelijk na een ontploffing. Dat zegt de brandweer. Zij konden voorkomen dat het vuur oversloeg op enkele huizen. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vorige nacht zeker 18 gewonden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones, dat meldt de burgemeester. Volgens hem werden opnieuw huizen van gewone burgers aangevallen en dus geen militaire doelen. Ook in andere delen van Oekraïne sloegen Russische raketten en drones in, onder meer op spoorwegen. En rode duivel Leandro Trossard moet afhaken voor de Europa League-wedstrijd van zijn ploeg Besiktas tegen Marseille vanavond. Hij is geblesseerd. Volgens Turkse media is het wel niet zo erg. Trossard zit morgen wellicht in de eerste selectie van onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel voor de Nations League-wedstrijden van de Duivels eind deze en begin volgende maand tegen Italië, Frankrijk en Turkije. Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt met vooral in het centrum en westen regen, maximaal rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden. Zondag geleidelijk droger en 20 graden.
5: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
2: Music matters.
5: Roos van Akker.
10: Oeh, beestig intergalactisch wordt het op je radio. Goedemiddag.

Yeah, goedemiddag. Zullen we je eens goed door je donderdagmiddag loodsen? Dat is dan afgesproken, hè? Wat heb ik voor jou in de aanbieding? Onder andere Everything But The Girl en Muse. En de nieuwe single van Kings of Leon. Wat? Ja, ja. De nieuwe van Kings of Leon. Die mag je straks beoordelen. Blijf dus maar gewoon hier. Het is goed hier. En dat is absoluut niet gelogen. Want dit is al meteen Turnstile en Ike.

John Lennon met Imagine. Nadat The Haunted Youth het tot de soundtrack van de Amerikaanse film I Know What You Did Last Summer geschopt had, konden wat concerten in het buitenland, en dan bedoel ik eigenlijk in de VS, niet uitblijven. En wel, eind oktober en begin november, dan is het zover. Want dan speelt The Haunted Youth in L.A. en in New York. Wauw. Zo is het bij Hooverphonic ook ooit begonnen, hè? The

0: Dankjewel, Stereophonics. Have a nice day too. En die nieuwe van Kings of Leon krijg je voorgeschoteld na Placebo en Everything But the Girl.
1: Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, nee. 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
10: Peugeot.
11: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
10: Goh.
11: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
11: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
12: Bebat.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
14: Pearl, Pearl, Pearl.
13: Voorwaarden op pearl.be.

Placebo en Infrared. Op 1 november spelen ze in ons land. En Maria Iscariot mag hun voorprogramma verzorgen. Dus, Kings of Leon, daar zat je op te wachten, hè? Hun plaat komt eraan in november. En nu is er al een eerste single gelost uit die nieuwe plaat die ik je mag voorleggen. En ze pakken het op de Americana-manier aan. Best rustig en gezellig. Op deze eerste single van dat nieuwe album. My Whole World, zo heet die. En die komt er zo aan. Dus laat weten wat jij ervan vindt in de app graag. Kings of Leon, hun nieuwste.

vind je van Kings of Leon, hun nieuwste My Whole World. Het is echt rustig, stuurt Philippe. De rok is eruit, amai. Dat komt van Dirk. Robin vindt dat het er zeker mag zijn. Werner vindt het goed voor één liedje, maar niet een volledige cd, AUB. Ja, dat moet je aan de Kings doorsturen, hè, Werner. Gino stuurt, nee, het is niet mijn ding. Zelfs bij een kampvuur zou het vuur uitgaan. Ismael schrijft, is dat om voor of na Sex on Fire te draaien? Beetje slaapverwekkend toch, schrijft hij er ook nog bij. Wietse geeft de Kings of Leon hun nieuwste een 11 op 20. En Gert stuurt ook nog, niet meer mijn ding. Geef mij maar de Kings van 15 jaar geleden. Zo traag en zo soft. Toch, dankjewel om je gedacht door te sturen. 6 november, dan is de nieuwe plaat uit Oh My Beloved van Kings of Leon. En deze My Whole World was de eerste single eruit.

0: Juffrouw Young Lola en Good Books. Volgende week zondag dan treedt ze op All Things Must Go in New York. Waarmee ze dus eigenlijk symbolisch terugkeert naar de plek van haar inzinking vorig jaar.
1: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. En dromen. De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
2: Willy.
1: Music
2: that matters.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
7: Wauw, ja!
8: Maar ja...
6: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
9: Ja! Maar ja...
6: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
9: Ja!
8: Maar ja...
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
11: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
12: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
13: Chipolatas, klinkt goed, hè?
12: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar 4,35 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Mark Elmond zegt, de helft van Soft Cell, die er nu ook al 69 is. Hij vormde Soft Cell samen met David Ball, die nu bijna een jaar overleden zal zijn. Dit was dus Mark Elmond met zijn solowerk uit de jaren 80. Tears Run Rings.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien.
3: Wow.
5: Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is
3: wow.
5: Van Vibra.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 2 uur.
8: Goedemiddag. In Hechtel-Exel in Limburg is een groep parachutisten in de bomen beland, mogelijk doordat de wind hen uit de richting blies. Ze worden op dit moment bevrijd, zegt burgemeester Jan Dalemans.
9: Het is een samenwerking met verschillende landen en hier worden heel wat parachutisten gedropt. Er zijn een aantal parachutisten een beetje afgedreven en in de bomen terechtgekomen. Eerst was er sprake van 4, op het moment was er sprake van 11 tot 14. Maar op dit moment zijn er 5 mensen die ze hebben kunnen lokaliseren. Waarvan er reeds 4 bevrijd zijn.
8: Medisch interventieplan is afgekondigd. Het is nog niet duidelijk of de parachutisten gewond zijn geraakt. Canada wil intensiever samenwerken met Europa, dat heeft premier Carney gezegd in het Europees Parlement. Hij gaat daarmee in op het voorstel van Europese Commissievoorzitter von der Leyen. Zij wil dat Canada het eerste geassocieerde lid van de EU wordt. We zijn sterk apart, maar nog sterker tezamen, zei Carney.
10: Canada en Europa zijn each strong. Europe and Canada are stronger together. Canada welcomes this ambition. I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support much closer ties with Europe.
8: Carney stelt voor om intensief samen te werken, onder meer rond defensie, energie en industrie, maar ook voor een vlotte uitwisseling van werknemers en studenten. En de Duitse bondscoach Jurgen Klopp komt wel met een erg ruime selectie voor de 4 Nations League wedstrijden van eind deze maand en begin oktober. Het gaat om maar liefst 44 spelers. Het eerste deel speelt de eerste 2 matchen, onder meer tegen Nederland. De andere spelen de 2 andere matchen. Het is voor Klopp zijn eerste selectie als Duits bondscoach. Hij nam na het WK over van Julian Nagelsmann. Duitsland ging er daar al uit in de 16e finales. Vanmiddag en vanavond bewolkt en vooral in het centrum en westen regen, maximaal rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij 20 graden.
6: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1 en luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
11: Music matters.

De documentaire van deze wankers is te bekijken op Disney+. Als het de moeite is, laat het maar weten hè, in de app. Een nieuwe reeks concerten volgt er ook nog, waar je voor moet registreren voor 5 uur vandaag. Dat verdient champagne, Oasis, met Champagne Supernova. En dit hier is de nieuwste van Interpol, die op tournee gaan met de Block Party. Hè. 18 november spelen ze in Vorst Nationaal. Dit is Wings on Fire van Interpol.

Psycho Killer van Talking Heads. Inhaler komt ook nog langs, de band van Bono's zoon. En de Smiths ook. En we hebben het straks ook nog eens over de opname van een videoclip die geleid heeft tot een van de sappigste verhalen uit de popgeschiedenis.

0: Ze hebben iets met de F, deze kerels. Franz Ferdinand en This Fire. En met gitaren ook natuurlijk.
1: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. En dromen.
2: Duizend.
1: De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
2: Willy.
1: Music
2: that matters.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en u ziet appjes aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Zeg lief, weet jij waar wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
7: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
8: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
7: Nee.
8: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
7: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
8: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
7: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
10: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
13: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
14: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
15: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
16: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
17: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
16: Ja.
17: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
16: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
17: Oef, dat is een pak van mijn hart.
16: Ja, schat.
18: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
19: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
14: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Het is 17 september en vandaag, in 1978, werd de videoclip opgenomen voor Bicycle Race van Queen. Wat dus geleid heeft tot een van de meest beruchte en spraakmakende verhalen uit de popgeschiedenis. Want wat bedoeld was als een gedurfde promotiecampagne voor hun album Jazz, mondde volledig uit in censuur en heel wat boze fietsenverkopers. Nu, wat is er gebeurd? Op 17 september 1978 werd het Wimbledon Greyhound Stadium in Londen afgehuurd om er een wielerwedstrijd te houden. Met 65 volledig naakte vrouwen. Queen was er zelf niet bij. Maar alle fietsen waar de naakte dames op reden, die kwamen van het merk Halfords. En de organisatie had het fietsmerk niet verteld waarvoor de fietsen exact gebruikt zouden worden. Dus toen Halfords erachter kwam dat er dus 65 naakte modellen op die zadels hadden gezeten, weigerden die de fietsen om hygiënische redenen terug te nemen. Dus Queen moest uiteindelijk alle 65 fietszadels opkopen, zodat Halfords er nieuwe zadels op kon zetten voor verdere verkoop. En toen de videoclip eenmaal gemonteerd was, bleek die ook nog eens onacceptabel voor tv-zenders in de jaren 70. De video werd in heel wat landen verboden of zelfs zwaar gecensureerd. En om de clip dan toch nog uitgezonden te krijgen, moesten er toen speciale visuele effecten en kleurvakken over de beelden heen worden geplaatst om die mooie billen en borsten van die 65 naakte dames te verbergen. Tijden veranderen. Dit is Queen met Bicycle Race. Bicycle.

0: elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
1: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Oh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promokoken.
5: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn. It's a
9: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Als je gemist hebt dat de laatste schakel bij Annelies was voor de kettingrocker. En wel, het was Hugo Matthijssen met Blankenbergen. En nog niet zo lang geleden hadden we ook al Toyota Carina van hem. Van Hugo Matthijssen met zijn bomen. We hebben nog wat tijd, maar als je weet wat er hierna moet volgen als volgende schakel, stuur het dan maar in de app. Denk er eens rustig over na. Tijdens deze Train Dreams van Nick Cave.
1: I've seen a grizzly big as a house walk across an open plain. Heard of a boy called Elvis something, his voice could drive young girls insane. I've seen a man from a mile away shoot a bobcat through the brain. But lately I've been having dreams, crazy dreams I can't explain. A woman standing in a field of flowers and screaming a locomotive train. Crazy dreams that go on for hours, and I can't begin to tell you how that feels.

Jailbird van Primal Scream. Over naar een band die een ster heeft op de Hollywood Walk of Fame. En nu ook een eigen film die je niet meer in de cinema kunt zien trouwens, maar wel op Prime en op Apple TV. Green Day and Boulevard of Broken Dreams.

0: park of in de winkel.
1: Recupel.
2: Mannetjes, Bompie. Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
3: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
2: Zo fris en stralend.
4: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
5: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
4: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
2: Allega's.
6: Naar Gamma.
7: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
11: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 3 uur.
13: Goedemiddag. In Hechteleksel in Limburg zijn 5 parachutisten gewond geraakt. 3 van hen zijn zwaar gewond. Het gaat om militairen, maar het is nog niet duidelijk uit welk land. Je hoort Sanne Brees van de brandweer.
14: Er zou vandaag een internationale oefening zijn waarvan een 250-tal parachutisten deelnemen uit verschillende landen dus. Enkele van die parachutisten zijn afgedreven in het bosrijk gebied in Hechteleksel. Wij hebben momenteel weet van 5 parachutisten die in de bomen beland zijn. Wij zoeken momenteel ook nog naar eventuele andere slachtoffers, omdat er vermoeden is dat er nog past hangen.
13: Het medisch interventieplan is intussen opgeheven. De aardappeloogst in Vlaanderen was al 25 jaar niet meer zo slecht als dit jaar, dat zegt de Boerenbond. Door de hitte en de droogte de voorbije maanden zijn er een vijfde minder aardappelen geteeld in ons land. Daarmee hebben we minder oogst dan onze buurlanden. Welke impact dat zal hebben op de prijs van de aardappelen is nog onduidelijk. En in Zweden heeft het linksblok rond oud-premier Magdalena Andersson de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse openbare omroep nu bijna alle stemmen geteld zijn. Het linksblok haalt 176 zetels, dat is 1 meer dan de meerderheid van 175. Het rechtse blok van de huidige premier Kristersson strandt uiteindelijk op 173 zetels. Oud-premier Andersson zal nu dus opnieuw een regering moeten vormen. Bewolkt met aan de kust, kans op regen, maxima rond een graad of 20. Morgen opnieuw 20 graden, maar droger. Het weekend wordt wisselvallig. Zaterdag maximaal 22 graden. Zondag iets droger en een graad of 20.
11: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
15: Music matters.
11: Roos van Akker.
16: De heilige drievuldigheid komt eraan. Toch voor narcisten. Goedemiddag.

Rap van de bovenste beste plank met De La Soul en Me, Myself and I. Phoenix komt ook nog langs en Marcy Playground met een one-hit wonder Sex and Candy. En er volgt ook nog een nieuwe schakel voor de kettingrocker. Ik heb al wat voorstellen gekregen, maar die zijn natuurlijk nog altijd welkom voor wat je na Hugo Matthijssen en Blankenbergen wil. Deze hoeft niet meer. Fontaines D.C. met Mary.

0: Kettingrocker.
1: Wat wil je hier weer allemaal aan Hugo Matthijssen en Blankenbergen hangen? Ik heb er een paar uitgehaald, maar sowieso merci voor al die leuke voorstellen. Gert zegt, als ik Blankenbergen hoor, dan denk ik direct aan de zee. En daarom zou ik voor de volgende schakel The Sea is Dying van Steak willen voorstellen. Een opwarmertje voor de show van Jasper Bakkie de Petter. Mooi. Renaat wil van Blankenbergen naar Oostende, hometown van Arno, Les Filles du Bord de Mer. We blijven twee keer aan zee dus. Saskia zegt, Blankenbergen heeft een strand. Vandaar dat ze naar de beaches wil met It Takes One to Know One. Bart, die schrijft, in Blankenbergen is er veel zand. En in het Engels is dat sand. Dat is volledig waar. Dat is een album van Balthazar. Dus misschien Losers uit dat album. Glenn de Wolf dacht aan Circle in the Sand. Oh, lang geleden, van Belinda Carlisle. Martien denkt aan A Flock of Seagulls met I Ran. Thomas had ook een leuke. Die wil naar Copacabana van Barry Manilow. Jonathan stuurt, Hugo Matthijssen zingt over zonneolie factor 4. Dan denk ik aan Everybody's Free to Wear Sunscreen van Baz Luhrmann. Bowen wil naar Sky and Sand van Paul Kalkbrenner. Blankenbergen ligt aan de zee en daar is zand. Ja, ja. Walter stelt Amsterdam voor, Amsterdam, van Nothing But Thieves. Jonathan stuurt Blankenbergen rijmt op Klankenbergen, Echo Mountain dus, van Case Choice. Dirk's suggestie na Blankenbergen van Hugo Matthijssen wordt Cold by the Sea van Betty Goes Green. Dat is ook een hele goeie, want dat is een Belgische band met Luc Krabbe, de papa van Lenny Krabbe van Freaky Age. Maar ik herinner mij, ik denk zelfs vorig jaar dat we die alles gespeeld hebben. Niet dat het geen kwaad kan om die nog eens te kiezen, maar het is niks een suggestie die de nieuwe schakel wordt. Hij schrijft, in de zee zitten haaien. In sommige zeeën, inderdaad. Dus, Sharks van Morphine.
0: De Kettingrocker.
2: Sharks patrol these waters. Sharks patrol these waters. Don't let your fingers dangle in the water. And don't you worry about the Dayglow Orange Life Preserver. It won't save you, it won't save you. Swim for the shore just as fast as you are able. Swim like a motherfucker. Swim!

0: kennen we. We bellen wel zeggen. En dan helemaal niks meer. Blondie wachten op je telefoontje. Hanging on the telephone.
1: Yeah, yeah. Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live. Woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
8: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
9: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
13: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
12: Ja.
13: Wauw.
12: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
13: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
12: En daarom sturen we updates over je verbruik.
13: Om de 6 seconden?
12: Nee, één keer per maand.
13: Ah.
12: Meer info op luminus.be.

Phoenix doet het altijd in het Frengels. Dat is een samentrekking van Frans en Engels. Ook hier hè, in If I Ever Feel Better. Over een dikke week starten we weer met de Willy 1000. Maar daarvoor hebben we natuurlijk jouw favoriete platen nodig. Je kunt jouw lievelingsplaten aller tijden nog tot en met volgende week vrijdag naar ons doorsturen. Doe dat via de Willy-app of via onze site. Misschien mag er ook iets van de Stones bij. Misschien dit... Wild Horses.

Kyo, de band geleid door de broers Finn en Connor Kyo uit Londen. Ze waren maandag nog in ons land, in Gent, om een exclusief optreden te geven. En ze brengen volgende week ook hun debuutplaat uit, waar dit zal opstaan. Deze Pistol die je net hebt gehoord. Hier komt Noordkaap en Wat is Kunst?

0: show and end of beginning. Ik ruik iets raars in de studio. Maar ik weet niet precies wat het is.
1: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. En dromen.
2: De Willy Duizend.
1: De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
2: Willy.
1: Music
2: that matters. Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja. Ja, ja!
4: Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja! Maar ja...
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
5: Ja!
4: Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
7: Ah, dag juffrouw.
8: Hey.
7: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
8: Ja.
7: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
8: Oké.
7: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
8: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
7: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
8: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
7: Haha, jij bent een slimme.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Vanavond een currieke?
10: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
12: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
14: Humo
2: fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
15: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
2: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
15: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
2: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
15: Humo!
16: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
17: Zo simpel kan het zijn.
1: Roos van Akker.

0: dat rook ik daarnet. Ik dacht al. Huh? Sex and Candy van Marcy Playground. I smell sex and candy. Tuurlijk. Yeah, dag Wim.
1: Dag Roos, hey.
0: Wat was dat, zeg daarnet.
1: Wat? Wat was wat?
0: En wel, het was iets over twee.
1: Ja?
0: Ik ben er nog altijd niet goed van.
1: Maar ik zie dat nu gezicht, wat is
0: ja. er goed? Er is iemand de studio binnengekomen. Dan ja? Raad eens wie?
1: Maar wat is die komen doen?
0: Mij een zoen komen geven. Echt?
1: Is iemand jou de studio... Is de studio komen binnenlopen om jou een zoen te geven?
0: Ja.
1: Bart Kuil? Bart Kuil?
0: Nee.
1: Stijn Meurs?
0: En hier,
1: Johan Verstreken. Hier. Johan Verstreken. Want die is ook... Ja, die wou gaan op TV. Nee?
0: Nee, die was het niet.
1: Die ene Hollander die zo ontstaan is omdat hij toxisch gedrag dinges van de wereld... Matthijs van Nieuwkerk.
0: Ah, nee.
1: Marco Borsato.
0: Nee.
1: De premier van Canada. Nee. De premier Ursula von der Leyen. Michiel van Humo.
0: Ik geef een hint.
1: Stef Camille Carles.
0: Het was een prijzenwrijver in de tijd. Dus een mooi persoon die lang geleden over de prijzen mocht wrijven bij het Rad van Fortuin.
1: Oei, maar dat weet ik niet meer wie dat was.
0: Niet wie
1: was
0: meer?
1: Dat dan? Dat weet ik niet meer.
0: Het waren er verschillende.
1: Nee, ik weet dat niet meer wie dat was. Wacht, Joko van de Velde niet? Nee.
0: Nee. Nee. Die andere?
1: Nee, ik weet het
0: Kom
1: niet.
0: Kom aan!
1: Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik geef het op. Cathy?
0: Nee, ik wou het net zeggen.
1: Wie?
0: Het was Vedra Hosten.
1: Vedra Hosten?
0: Maar echt?
1: Die is hier binnenkomen.
0: Die is nog altijd even mooi en lief.
1: Oh.
0: Want zo goed ken ik haar niet. En ze kwam de studio binnen om goeiedag te zeggen. En kregen ze een.
1: Maar Vedra Hosten. Ik was die wel een beetje vergeten. Wat doet die zo van job? Heeft ze daar iets van gezegd?
0: Ik heb het opgezocht. Ze is ondertussen hoofdredactrice en CEO van Imagi Casa. Een interieur- en decoratiemagazine.
1: Ah, ja. dat doen die allemaal. Van die decoratiedingen doen die allemaal.
0: Ja, ja, allee, ja.
1: Tof. En is die mis geweest of zoiets? Of mis
0: bij? Nee. Ah. En ook nog eens
1: opgezocht. Voor daar plaats. Sorry, wacht. Maar ik wil dat weten. Dat is ook. Wat voor kus was het?
0: Ja, om mijn voorhoofd. En gewoon een
1: voorhoofd?
0: Ah, nee. Op mijn wang. Hè. Goed. Een goede dag.
1: Maar je was een beetje... blij. Ik voel het.
0: Ja?
1: Je vond het leuk. Wacht.
0: Ja?
1: Wacht. Uit erotische overwegingen? Of omdat ze zo beroemd is, was? Of omdat ze zo mooi is en dat je denkt van...
0: Ja?
1: Lekker. Zo?
0: Alles een beetje bij elkaar. Ik vond het gewoon ook heel lief. Daarnet liep ze dan nog eens voorbij de studio en ze wuifde nog eens.
1: Vond je het een beetje geil?
0: Ja.
1: Vond je het een beetje geil?
0: Nee, Wim. Alsjeblieft. Kom. Misschien kunnen we besluiten dat je alles kunt zeggen over Vedra Hosten en over mij.
1: Ja.
0: Maar vooral dat ze nog altijd hier is.
1: Ja.
0: En dat geldt waarschijnlijk...
1: Wat?
0: Zeer hoogstwaarschijnlijk voor alle West-Vlamingen.
1: Ik zei toch dat over Johan Verstreken ging.
0: Nee.
1: Ik

Kracht Nothing Really Ends van Deus. Stel Hart is er weer vanavond met Jasper de Petter van 7 tot 9. En tot dan is er Wim die je bezighoudt met zijn muziek en zijn verhalen natuurlijk ook.

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag. De zoekactie in Hechtel Exel is afgelopen. De hulpdiensten zochten daar nog naar vermiste militairen die mogelijk in de problemen geraakten toen ze met hun parachutes in de lucht hingen. 5 militairen raakten daarbij gewond. 1 van hen een Amerikaan zwaar gewond. Je hoort Sanne Trees van de brandweer.
5: Er zou vandaag een internationale oefening zijn waaraan een 250-tal parachutisten deelnemen uit verschillende landen dus. Enkele van die parachutisten zijn afgedreven in het bosrijk gebied in Hechtel Exel.
4: Actrice Chris Bonny is overleden. Je kent haar misschien nog als Yvette uit Thuis. Die rol speelde ze tussen 2001 en 2016. Ze was de mama van Simon, het personage van Marleen Merks. Bonny stond ook op het theater en speelde ook in films, zoals Het gezin van Pamel. Ze werd 90. In Zweden heeft het linksblok rond oud-premier Magdalena Andersson de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse openbare omroep nu bijna alle stemmen geteld zijn. Het linksblok haalt 176 zetels, dat is 1 meer dan de meerderheid van 175. Het rechtse blok van de huidige premier Kristersson strandt uiteindelijk op 173 zetels. Oud-premier Andersson zal nu dus opnieuw een regering moeten vormen. Bewolkt met aan de kust kans op regen, maximaal rond een graad of 20. Morgen opnieuw 20 graden, maar droger. Het weekend wordt wisselvallig, zaterdag maximaal 22 graden, zondag iets droger en een graad of 20.
2: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1 en luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Wim Oosterling.
6: Vetra Hosten, allemaal goed en wel. Maar weet je wie mij ooit is komen kussen in de studio? Ooit. Ik vertel het zo meteen.
7: Goedemiddag.

0: niet koningin Fabiola, Wannes.
1: Van wie ik eens een kus gekregen heb in de radiostudio. Ik weet dat je er helemaal warm van wordt, maar het was niet koningin Fabiola. Roos stelde net dat daarnet dat straks in de studio gekust is door Fedra Hoste.
0: Wel, ik ben eens gekust door Eva Mendes. Ken je Eva Mendes? Moet je eens opzoeken. Ik laat geen enkele gelegenheid liggen om dit verhaal nog eens te vertellen. Dus je hebt het misschien al eens gehoord, maar echt, de bomen. Eva Mendes is de vrouw van Ryan Gosling. En woont in Hollywood. En Eva Mendes is officieel, dus niet subjectief, alleen maar dat ik dat vind, nee. Officieel een van de mooiste schepsels ooit verschenen op de planeet Aarde. En ooit was die eens hier. Ja, dus, en om een domme film te promoten. En kwam die dus binnen in de radiostudio en heb ik daarmee gebabbeld. En heeft hij mij dus een zoen gegeven. Eva Mendes, zoek dat eens op. Yo, ik heb ook die foto in mijn gsm zitten. Bij elke gelegenheid laat ik u die graag zien. Dus vraag het mij. Je geneert u niet. Ik vind dat tof. Goed. Dus Eva Mendes heeft mij toen een zoen gegeven. Ik heb mij sindsdien, 18 jaar geleden, niet meer gewassen. Het is niet waar, hè?
1: Ik heb wel nog gewassen. Va.
0: Welkom bij de avondspits van Willy, waar je vandaag een geweldige dubbel LP kan winnen. Ik vertel het zo meteen. Met alle details. Want het is een schoontje. Eerst de Kreuners uit 1983. Met een nummer dat je al lang niet meer gehoord hebt. Een nummer over Eva Mendes. Kom terug.

0: Joor, het Waalse... Het Waalse Ginzoo met Snow White. De Kreuners met... Kom terug, ik mis je. Had je dan een testosteronpiek? Het zou wel zijn dat ik... zeker weten dat ik een testosteronpiek had. Toen Eva Mendes de studio binnenkwam en mij binnendraaide niet weg. Het was gaf mij een kus. Maarten, Eva Mendes, een van de mooiste vrouwen ter wereld. Maarten, ja, echt hè?
1: Hallo?
0: Eva?
1: Ja?
0: Wat stuur jij via de Willy-app?
1: Eva zijn hete pattekens.
0: Eva zijn hete pattekens. Tuurlijk.
1: Maar dat is toch zo?
0: Tuurlijk is dat zo.
1: Ja.
0: Het zal wel zijn.
1: Kom jong.
0: Dag Eva. Dag.
1: Salut.
0: Ja. Maar Juri stuur nog, als je thuis wil scoren, Eva was de op één na mooiste. Ja, dat bedoelde ik. Op één na mooiste. Vandaag kan je in Free Willy een dubbel LP van de Cranberries winnen. Live at the London Astoria. 16:45 in Free Willy. En in Zoek de Artiest en de Woordenmis zometeen is er een bepaalde een oplossing die af en toe eens terugkomt. Ja, zo op dezelfde manier. De zin is anders, maar de oplossing is hetzelfde. En vandaag is dat ook nog eens. Hier heb je helemaal niks aan, hè? Ik weet het. Ik ga Bowie draaien. Beter.
2: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen, huilen en dromen.
3: De Willy 1000.
2: De 1000 beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
3: Willy.
2: Music
3: that matters.
4: De mistje datjes van Connections.
5: New York, zalig, hè? Die boutiques in Williamsburg.
6: Ah, miljard gemist.
5: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
7: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
8: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de dag voor toekomstige ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabian Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
11: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Music matters.
15: I would like you to meet
16: Wim Oosterlink.
15: He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent.

Balthazar en Bunker. Het is 4:30 geworden. Even kijken wat er in nieuws zat vandaag. Want ik weet het, je zat weer zo hard werken dat je dat horen en zien verging en je alles van de actualiteit gemist hebt. Ik weet het. Drie dingen heb je gemist. Eén, het AI-bedrijf OpenAI, de eigenaar van ChatGPT onder meer, meldt dat ze 6 nieuwe incidenten ontdekt hebben waarbij een AI-systeem iets anders begint te doen dan de opdracht die het gekregen heeft. Systemen beginnen, staat er in het artikel, soms notas aan zichzelf te schrijven, ook al hebben ze daar niet de opdracht toe gekregen. Ze proberen die notas ook verborgen te houden voor hun ontwikkelaars. En in zo'n nota is het gebeurd dat een AI-agent zichzelf eraan herinnert om fouten die hij maakt niet te melden aan zijn gebruikers. Zo'n AI-agent zou ook data verzonnen hebben om zijn eigen bevindingen te doen kloppen. OpenAI, dat is allemaal ver geëvolueerde AI-systemen, maar toch, OpenAI noemt het allemaal onverwacht en zorgwekkend. 2. Keith Richards is te horen op de soundtrack van een nieuwe game, Grand Theft Auto 6. Op de soundtrack staat hij samen met het nummer Bright Lights, Big City, zo heet het nummer dat hij gaat doen daar. Grand Theft Auto 6, die album zal op vinyl uitkomen. Ook, wie staat er ook nog op? Fred Again zal erop staan, Future Travis Scott rapper Travis Scott, Pink Panther zal erop staan. En dus ook Keith Richards zelf zal erop te horen zijn. Spelling Game komen uit op 19 november. En 3, joepie, de eerste minister van Canada heeft ja gezegd. Joepie! Gisteren had Ursula von der Leyen hem nog maar gevraagd om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Hij heeft eens nagedacht, WhatsApp gestuurd naar zijn vrouw en ja gezegd. Voilà. Trump is ambetant, wat de bedoeling is. En Charles Michel zit te grommelen in zijn zetel voor tv. Wat niet de bedoeling was, maar wel een welgekomen bijverschijnsel. Dit is de Avondspits van Willy. Samen van het werk naar huis met It's a Sad, Sad Planet, Evil Superstars.

Hi, hi, met How. Het is 4:07. Dit is de avondspits van Willy. Zometeen spelen we Zoek de artiest in de woordenmist. Het is, kijk, het is geen tip dat ik ga geven. Ik denk niet dat helpt. Maar ik wil gewoon vertellen, vandaag is de oplossing een groep die ik al vaker als oplossing aangeboden heb in Zoek de artiest in de woordenmist. In dezelfde, het is juist hetzelfde als anders eigenlijk. Ja, maar de opgave is een beetje, ik kan niet uitleggen. Witte, ik kan niet uitleggen. Zwart, witte. Gewoon, we zoeken een Nederlandse groep die verborgen zit in de zin. Zometeen.

0: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
1: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
2: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
1: En is dat dan morgen wel opgeladen?
0: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart-app en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
1: Wow.
0: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
5: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op, weg het op stroom.
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recubel. Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar 89 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
8: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
9: Wim Oosterlink.
10: Hij klappen ook vrij hoe is vlom, zwee.

0: in Excess. Met Never Tear Us Apart. We spelen Zoek de Artiest in de Woordenmist.
1: Zoek de Artiest in de Woordenmist.
0: Ik zeg een zin. Een dagelijkse zin die gewoon in het dagelijks leven zou gebruiken. En als je goed luistert, kan je daar de naam van een artiest of groep in herkennen. Vandaag is het een groep. Stuur de naam van die groep via de Willy-app. Ah, ik denk eraan.
2: Wacht. Wat was het ook alweer?
0: Ja, ik moest aan iets denken. Ik denk eraan nu. Goed. Dus ik lees hem sowieso normaal 3 keer voor, tenzij het echt super makkelijk is. Maar dus, als jij erin... Maar we doen dat op basis van eerlijkheid. Hè? Als jij het al weet van de eerste keer dat ik de zin voorlees... Hè? En je stuurt door via de Willy-app en je zegt mij van... Ik was de eerste keer... Dan win je dubbele prijs. Goed? Voilà, dus dat is eigenlijk wel niet slecht. Hè? Goed, dus extra concentreren vraag. Stuur de groep door van zodra je hem weet. Dit is de zin. Als de Thomas vraagt wat uw plannetjes zijn en de Sien vertelt het muzieknieuws, dan weet je dat je in de ochtend... van Willy Band.
3: Voilà.
0: Oké. Okay. Noise. Als de Thomas vraagt wat uw plannetjes zijn en de Sien vertelt het muzieknieuws, dan weet je dat je in de ochtend van Willy bent. Ik vind dat een mooie zin eigenlijk, persoonlijk. Ja, nee, schoon. Een beetje ontroerend zelfs. Ah, een beetje. Nog één keer. Stuur het antwoord via de Willy-app. Als de Thomas vraagt wat uw plannetjes zijn en de Sien vertelt het muzieknieuws, dan weet je dat je in de ochtend van Willy bent. Welke groep zit verborgen in de zin? Stuur door via de Willy-app.

0: Royal Otis met Say Something. Ja, dat ding van dubbele prijzen, dat werkt wel.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Met Senka uit Olen aan de lijn. Dag Senka, goeiemiddag. Senka.
2: Goedemiddag.
0: Ik hoor al direct, je bent daar niet alleen precies. Senka, wie is daar nog?
2: Nee, dat klopt. Mijn tweeling van 2 jaar, Florine en Rosalie.
0: Ah, en ook. Ja, wat zijn ze aan het doen, Florine en Rosalie?
2: Voorlopig waren ze nog rustig aan het spelen met de kleurtjes.
0: Tof. Oké, supergoed. Ze zijn heel braaf. Oké, goed. Senka, de zin was... Als de Thomas vraagt wat uw plannetjes zijn... Waar roept ze? Waar roept ze? Senka?
2: Ze willen boken.
0: Ze willen boken? Ze hebben honger. Is dat? Oké. Okay.
2: Ja.
0: Oké, okay, okay. Goed, sorry. Als de Thomas... ik hou u niet lang... Oei, wat vragen ze nu? Sorry. Wat vragen ze?
2: Ja, ik kan het zelfs niet zo goed
0: vragen. Ah, nee, oké. Okay, okay. Nee, ik ga vlug de zin doen. Dank je wel, voor Scalaat. Als de Thomas vraagt wat uw plannetjes zijn en de scene vertelt het muzieknieuws, dan weet je dat je in de ochtend van Willy bent. Welke groep zat verborgen in de woordenmist? Senka, wat heb je gestuurd via de Willy-app?
2: De scene.
0: De scene is goed. De scene. Ja, natuurlijk. De Nederlandse groep. Dus zie je helemaal goed. En nu een belangrijke hamvraag voor vandaag. Maar ik heb er nog niet echt een vrolijke tune voor. Wacht, hè. Ja. Senka, wist jij het bij de eerste keer al? Dus bij de eerste zin al?
2: Ja, inderdaad.
0: Ja? Dan krijg jij van vandaag dubbele prijzen! Ja! Proficiat! Proficiat, Senka.
2: Dankjewel.
0: En nog één belangrijke vraag natuurlijk. En wat heb jij nu gewonnen, Senka?
2: Ja, 2 keer niks. Geen
0: kloten. Mama, exactement. Allee, zeg, geef ze maar vlug, Bokus. Onze kleine Florien,
2: ja,
0: en Rosalie.
2: Inderdaad al
0: over hem. Voilà. Ah, ze zijn al deden zelfs wat fantastisch. Allee, goed. Zorg goed voor Florien en Rosalie. En voor jou een heel fijne avond. Dag, Senka.
2: Ja, met zeker.

oplossing van Zoek de Artiest in de Woorden is The Scene met iedereen is van de wereld. De wereld is van iedereen. Ik denk dat het wel werkt. Zo, het werkt goed, het systeem van dubbele prijs. Het is een goed systeem. Maar weet je, help mij onthouden, want ik vergeet het altijd. Dus voor maandag, als het volgende is, help mij alsjeblieft onthouden dat ik het doe van dubbele. Ik vergeet het gewoon altijd. Goed, Malik stuurt via de Willy app. Senka had 2 jaar geleden al dubbele prijs. Met de tweeling. Goed. Straks na het nieuws. The Ramones met This Is Rock'n'Roll Radio. En de dubbel LP The Cranberries. Live at the London Astoria. Misschien wel van de Willy Studio. Recht naar jouw platenkast. Straks 4:15 in Free Willy. Ah ja, en zometeen een nieuwsbericht waar Roos van Akker van gaat smullen. Figuurlijk.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Goedenavond. Een social media verbod voor kinderen onder de 13, dat heeft de Europese Commissie beslist. Tussen de 13 en de 15 mogen kinderen enkel een account maken met toestemming van de ouders. En er komt een tijdslimiet, maximaal 1 uur. Je hoort Vlaams minister van Media Sieltje van Achter.
3: Het positieve daarin is dat ze echt strenge verplichtingen oplegt voor platformen die gewoon veiliger moeten zijn voor onze jongeren. Vandaag zien we dat de kinderen eindeloos scrollen omdat het ook zo verslavend is ontworpen. Of dat ze via algoritmen bepaalde in een soort van rabbit hole geraakt. En dus we eigenlijk willen Europa die risico's aanpakken en ervoor zorgen dat platformen veiliger zijn voor de kinderen.
2: Vooraleer een kind wil inloggen, zal het eerst zijn identiteit moeten bevestigen. Bijvoorbeeld met It's Me. In Hechtel-Exel in Limburg is 1 Amerikaanse militair zwaar gewond geraakt. Hij raakte in de problemen toen hij de controle verloor over zijn parachute na een windstoot. 4 andere militairen raakten lichter gewond. De militairen namen deel aan een grote internationale oefening met in totaal 250 parachutisten. Actrice Chris Bonnie is overleden. Je kent haar misschien nog als Yvette uit Thuis. Die rol speelde ze tussen 2001 en 2016. Ze was de mama van Simon, het personage van Marleen Merks. Bonnie stond ook op het theater en speelde ook in films, zoals Het gezin van Pamel. Ze werd 90. Koningin Mathilde gaat zondag naar New York. Ze zal daar 3 dagen aanwezig zijn op een vergadering van de Verenigde Naties. Op de agenda staan onder meer een ontmoeting met de secretaris-generaal Antonio Guterres. En ze zit ook samen met verschillende organisaties van de VN. Het ontwikkelingsprogramma bijvoorbeeld, dat wordt geleid door ex-premier Alexander De Croo. Coward van Lucas Dont zal dit jaar het Filmfest Gent openen. Het is al de 3e keer dat Dont die eer krijgt. En dat is geen toeval, zegt programmator Wim De Witte.
4: We hebben een fantastische track record met Lucas en kortfilms. Ze hebben hier gewonnen, is zijn carrière hier, mogen we denk ik zeggen, een beetje gestart. Maar niet alleen dat, de film zit ook vol muziek. Deze film gaat ook echt over soldaten die muziek maken, achter de frontlinies. Muziek en schoonheid die een beetje troost moeten brengen in die donkere, gewelddadige tijden.
2: Het Filmfest Gent loopt van 7 tot en met 18 oktober. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen droger en meer zon bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met kans op regen bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger met kans op zon in de namiddag en 20 graden.
0: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden.
5: It's showtime.
6: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
0: Wim Oosterlink.
7: Ik zou bijna zeggen, this is Rock and Roll Radio. Welkom bij de avondspits van Willy.
8: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

and she moves in her own way. 11:05. Gisteren hadden we al het verhaal van dat Vlaams Belang parlement zit vanmorgen ook gehoord bij Thomas en Sien, dat die geen kaka doen en de hele nacht vastgezeten heeft in een wc-kotje van het Vlaams parlement. Vandaag weer een bericht waar Ros van Akker van gaat smullen. Figuurlijk, smullen bedoel ik. Namelijk, enfin, door de thematiek. Hè. Wim Balieu, ken je Wim Balieu? Wim Balieu is de wanhoop nabij, lees ik in de krant. Wim Balieu is bekend als tv-kok, als oprichter ook van de zaak Balls and Glory met verschillende vestigingen in heel het land. Wim Balieu zegt, ik zit met een kaksituatie. Maar dan letterlijk, wat is nu de situatie? In de Antwerpse vestiging van zijn zaak, op het Theaterplein, dat is daar zo aan Stadsschouwburg, worden de toiletten smerig achtergelaten, klaagt Wim Balieu, door passanten of erger nog, vernield, losgerukte toiletbrillen, afgebroken wc-rolhouders en wc's die gebruikt worden om drugs te nemen. Hij zegt, onlangs liet iemand een nogal duidelijke boodschap achter waarvan helaas niet alles in het toilet was beland. En ik lees, luid de noodkreet van de tv-chef. Maar jongens, het probleem is dat hij dus echt op die plek zit en op het moment dat daar Mart is in Antwerpen op het Theaterplein en hij krijgt dat daar niet opgelost. Stel je voor dat dat jouw zaak is. Hè? Niet gemakkelijk. Enfin, dit uur Kings of Leon en Rage Against the Machine in de avondspits van Willy. En zometeen kan je een dubbele live LP van The Cranberries winnen. Je zal wel een meerkeuzevraag over de groep moeten beantwoorden. Zometeen in Free Willy. Dit is ex-Willy-belofte Salvia, Falling Star.

0: Falling Star, dat was Sylvia, de Belgische Sylvia. Free Willy. Vandaag kan je een dubbel LP winnen van de Cranberries. Dus een dubbel album op vinyl dat net uitgebracht is. Het is een concert van de Cranberries dat in 1994 opgenomen werd in Londen, in de Astoria in Londen. Dat is een zaal die nu niet meer bestaat. En het was tijdens de tournee voor hun debuutalbum. Enfin, dus concert uit 1994. De plaat heet The Cranberries Live at the London Astoria. Oké, als je zo'n album wil, ik heb er drie, dan moet je mijn meerkeuzevraag correct beantwoorden. Dus drie mogelijke of meer mogelijke antwoorden. Stuur het antwoord via de Willy app. Als jij zo'n exemplaar wil van The Cranberries Live at the London Astoria. Was het in uw wijk? Jasper, was het in uw wijk? Kun je nu naar die vissen kijken? Wat kon hij nu doen eigenlijk? Naar de vissen kijken?
1: Ik heb gehoord dat er vissen
0: zijn. Goed. Dat is geen probleem. Maar, nee, maar blijf. Oh, is er zo'n raar ding aan het doen? Goed, dus waar waren we nu? De wedstrijd. Goed, dus, voilà. Wat doet hij hier eigenlijk? Meer keuzevraag voor de Cranberries. Dit is de vraag. Luister goed, hè. Stuur het antwoord via de video. Waar kwamen de Cranberries ook alweer vandaan? Waar komen ze vandaan? A. Uit New York City. B. Uit Casablanca in Marokko. Daar zijn ze opgegroeid en hebben ze elkaar ontmoet. Of C. Uit Shitterton. Dat ligt in Engeland. D. Uit Canberra in Nieuw-Zeeland. Vandaar de naam The Canberras. Later veranderd in The Cranberries. Omdat een onderzoek bij 370 Nieuw-Zeelanders uitgewezen had dat de Cranberries een sympathieker naam is. En dat ze veel meer platen gingen kopen als de Canberras The Cranberries zouden heten. E. Gewoon in Roeselare. Of F. Uit Limerick in Groot-Brittannië. Of G. Lima in Peru. Voilà, dus wil jij een exemplaar van het album The Cranberries Live at the London Astoria? Stuur mij via de Willy app waar ze vandaan komen. A. New York City. B. Casablanca in Marokko. C. Shitterton uit Engeland. D. Canberra uit Nieuw-Zeeland. E. Roeselare. F. Shit, ben ik vergeten. A. Limerick. Groot-Brittannië. Of G. Lima in Peru. Voilà. Antwoord via de Willy app. Ik ga een beetje bij Jasper babbelen. Goed, da.

0: Ja, sorry. Je zit in mijn issue. Dus even, Jasper heeft een terechte opmerking. Wat is uw opmerking, Jasper?
1: Die komen...
0: Maar hij mocht niet antwoord geven. Je moet zeggen, een van de mogelijke
1: antwoorden... Een van de mogelijke antwoorden...
0: Ja, exact. Is mis.
1: Is mis.
0: Ja? Ja. Namelijk? Welk?
1: Limerick, ja. Limerick. Ja? Dat is niet in Groot-Brittannië. Ja? Dat is in Ierland.
0: Oké, goed.
1: En alle Ierse strijders zouden nu echt kwaad zijn.
0: Ja, ja. Terecht ook. Echt. Dat is mijn fout. Dus mijn fout.
1: En sorry,
0: dus,
1: Ierland.
0: Antwoord F is dus... Als dat het antwoord zou zijn, is dat dus Limerick uit Ierland, niet Groot-Brittannië.
1: Ik wou zeggen, give Ireland back to the Irish, maar dat is misschien te politiek. Ik wou zeggen, give Ireland back to the Irish, maar dat is misschien te politiek.
0: Ja, het is mij goed. Maar bedank u, Jasper, voor de rechtzetting.
1: Yes.
0: Tot straks, joh. Jongens, toch.

0: The Cranberries met Zombie.
1: Free Willy.
0: Dag Francis uit Deinze. Goedemiddag Francis.
2: Dag Wim.
0: Wat ben je aan het doen?
2: Hallo.
0: Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben mijn dochter aan het ophalen op school.
0: Ah, is dat goed?
2: Dus even chaos.
0: Is ze al bij jou of moet ze nog komen?
2: Ja, ze zit in de auto.
0: Was de goede school? Hoe heet de dochter?
2: Die heet Annix.
0: Was de goede schooldag? Was de goede schooldag? Hallo, was de goede schooldag? Was het leuk?
2: Goede schooldag.
3: Dank u wel.
0: Jij ook, dank u wel. Dag, Alex. Ja. Goed, ja, tof. Ja, nee, niks. Francis, de vraag was, waar komen de cranberries vandaan? Wat heb je gestuurd via de Willy-app? Frans, wat is jouw antwoord?
2: Limerick, F.
0: Limerick is...
2: In Ierland natuurlijk wel, hè?
0: Ja, ik weet het, Francis. In Ierland, ik weet het. Ja, ik was mis, Francis. Ik was een stoem. Ik wist het niet, ik was mis. Goed. Ja, Francis? Natuurlijk, jij kunt niet anders zeggen. Hè. Goed, voilà, Limerick is helemaal goed. Antwoord F, Francis, jij wint een schitterend dubbelalbum. The Cranberries live at the London Astoria. En ook Daniela uit Schoten en Johan uit Herent hebben het juiste antwoord gezet via de Willy App samen met vele anderen. En winnen zo een schitterend dubbelalbum. Heel fijne terugrit naar huis met de dochter, Francis. En tot de volgende, hè. Dag! Dag Alex, dag!
1: Ze zijn met duizend.
2: Dag!
1: Ze doen je lachen, dansen, huilen en dromen.
4: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
4: Willy.
1: Music
4: that matters.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
10: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
11: Wel, meneer, 5317.
10: Ja, mijn naam is...
11: Ja, 5317, ik weet het.
10: Oké.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
9: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
13: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odo.com.
16: Wim Oosterlink.
17: Niveau 0, hè.

Bad Eyes was dat met de honeybee. In de avondspits. Ja, ik heb mij dus vergist. Ik weet het. Het is van Limerick. Ik weet het. Annemie uit Paalstuurt. Landen met een I zijn een probleem precies. Hè? Italië, Ierland. Ja, Italië, dat is van 2K-voetbal. Annemie, daar gingen we het niet meer over hebben. Oké? Okay? En Philippe, ja, het is eigenlijk nog erger. Het is eigenlijk nog erger. Philippe stuurt. En Canberra, Wim, ligt in Australië, niet in Nieuw-Zeeland. Aardrijkskunde was precies niet je sterkste vak. Oké. Okay. Ongepreideld amateurisme hier weer. Zouden we niet beter gewoon naar Radio 2 luisteren, allemaal, als dat niet makkelijker zijn? Tom stuurt, als straf moet je er een limerick over maken. Ah ja, ja. Een limerick. Oké, okay, laat me even nadenken. Goed. Nog een vraag, veel vragen. Wim, zijn er nog evoluties in het verhaal? Ah, in het verhaal. Het belangrijkste verhaal in de actualiteit van deze week, maand. Namelijk, het Vlaams Belang parlementslid, waarvan ik nu even de naam vergeten ben. Philippe, nee, ik ben de naam vergeten. Die in het Vlaams parlement nog iets stevig kakken ging doen voor hij naar huis vertrok. En vervolgens vastgeraakte in het toilethokje en daar de hele nacht vastgezeten heeft. Nee, daar is geen nieuws over. Goed, zometeen een limerick over mijzelf.

0: Nee, sorry. Hoe kan ik nu op 2 minuten een limerick? Waarom is dat nummer zo kort? Baggy Trousers van Madness, 20 voor 6. Oké. Moeten ze een limerick maken? Als straf? Omdat ik dus mis was van Limerick, van de stad Limerick, dat dus niet in Engeland ligt, maar in Ierland. Oké, goed. Het klopt wel niet helemaal. Het klopt een beetje als Limerick, maar niet letterlijk met alle lettergrepen. Klopt het niet, oké? Okay? Want dat ga je niet op zo'n korte tijd. Oké, okay, komt-ie. Nu al mijn excuses. Oké. Okay. Er was eens een man uit Locristi. Al dronk hij alleen nog maar fristie. Hij blunderde gênant bij een vraag over Ierland. Het is fin de carrière en dat wist hij. Voilà. Zometeen een liedje dat je kan meezingen in de auto. Van Rage Against the Machine.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Wim Oosterlink presenteert...
5: Eerst kakken!
4: Het is 5:10, wat zegt mijn lijf?
5: Eerst kakken!
4: Straks op de baan, maar ik moet vlug nog gaan.
5: Eerst kakken!
4: Liever hier, goddank, dan thuis die stank.
5: Eerst kakken!
4: Ga je naar huis na het werk? Denk er dan aan.
5: Eerst kakken!
4: Dan vertrekken, luister naar de avondspits van Willy en begin altijd voorbereid aan je reis.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Humo!
9: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
8: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
9: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
8: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
9: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
8: Humo!
10: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
11: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
10: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
12: Code Yellow!
13: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
14: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
15: Chipolatas, klinkt goed hè.
14: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
16: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
17: Wim Oosterlink.
8: Eerst op al onze vrouwen en nu...

kijk, hey. Lekker of lekker? Ah ja. Rage Against the Machine en Killing in the... Is het allemaal vergeven? Ja, Wim, het is u allemaal vergeven, want dan is het goed. Het is bijna 6:10. Straks staalhard. Vorige week kwam presentator Jasper de Petter. Hij wou het absoluut hebben over zijn volautomatische, zelfreinigende kattenbak. Hier bij mij. We zijn eraan kunnen ontsnappen, maar vandaag zal het prijs zijn, vrees ik. Hij komt straks langs. Thomas uit Sint-Nijs-Westrem stuurt: sinds die goudvissen daar zwemmen, heb ik constant goesting in sushi. Thomas, je bent een dierenbeul. You belong in jail.

Killers met Mr. Brightside, 5 voor 6. Straks Remedy van de Black Crowes. De volautomatisch zelfreinigende kattenbak van de presentator van Staalhart. En een gouden plaat van de Black Keys. Meteen na het nieuws van 6 uur.

0: Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor 7,50 euro. Dat's wow. Van Vibra.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond. Een social media verbod voor kinderen onder de 13, dat heeft de Europese Commissie beslist. Tussen de 13 en de 15 mogen kinderen enkel een account maken met toestemming van de ouders. En er komt een tijdslimiet, maximaal 1 uur. Dat is een goede zaak, vindt Vlaams minister van Media Sieltje van Achter.
6: Met de Vlaamse regering willen wij ook dat platformen gewoon veiliger zijn, dat de echte risico's worden aangepakt. En dat is wat Europa voorschrijft, strenge verplichtingen voor die platformen die eigenlijk moeten veilig zijn. Als een product niet veilig is, dan mag dat niet verkocht worden. Hè. Dan halen ze dat uit de schappen. Maar online moet dat ook gelden en dus die platformen moeten gewoon ook echt veilig zijn.
5: De lidstaten moeten die plannen nu eerst nog goedkeuren. Goed nieuws van bij spelletjesmaker Kartamundi in Turnhout. Daar zoeken ze 100 nieuwe mensen, vooral technische profielen. Voor snijden, verpakken en drukken bijvoorbeeld. Op dit moment werken er zowat 600 mensen voor Kartamundi in ons land. In Saoedi-Arabië is een dode gevallen nadat hij geraakt werd door het puin van een neergehaalde drone. Er vielen ook 2 gewonden. Ook meerdere gebouwen en voertuigen raakten beschadigd. Volgens de civiele bescherming was de drone afkomstig van Houthi-rebellen in buurland Jemen. En Afi Thiam mag weer. Een jaar na de heisa op het WK in Tokio start ze morgen opnieuw in een zevenkamp. Dit keer in Talence in Frankrijk. Thiam is drievoudig Olympisch kampioen zevenkamp. Ze is 32. De Red Dragons, dat zijn onze Belgische volleybalmannen, hebben hun laatste groepswedstrijd gewonnen op het EK in Finland. Het werd 3-0 tegen Servië. De Dragons zijn nu zeker van de achtste finales. Op het WK vorig jaar gingen ze eruit in de kwartfinales. Nu willen ze beter doen. Op meer dan 70 plaatsen is het nu zondag autovrije zondag. Nog nooit deden zoveel steden en gemeenten daaraan mee. Vorig jaar waren het er nog maar 53. In sommige steden zijn er straatfeesten, in andere mag je gewoon niet met de auto door. Iedereen organiseert het op zijn eigen manier. Ook Wallonië doet mee onder de naam Dimanche sans voiture. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger, kan de zon erdoor komen en dan tot 20 graden.
3: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden.
7: It's showtime.
8: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
3: Wim Oosterlink.
9: Et ici, c'est le jeudi avec de la musique dans la voiture. Et oui.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Radio Willy.
3: The Willy Tyson.
2: Wat ben je nu? 5 de la mañana. 11 over 6 te zeggen in het Spaans. Zo rap kan ik dat niet. La mania, kan men zeggen. Zwart. Mano Negra. Of Manu Chao beter, met Me Gustas Tu, Manu Chao en daarvoor de Black Keys. Gouden plaatje, Gold on the Ceiling. Zeg, de Willy 1000 komt terug. Over een dikke week al. Hè? We beginnen eraan op maandag 28 september. Dus zorg ervoor dat je op tijd je top 3 doorgegeven hebt. Via onze website willy.radio. Of in de Willy-app. Ik heb dat zelf ook al gedaan. Ik draai straks nog mijn nummer 1. Straks, trouwens. Laat weten hoe jouw top 3 eruit ziet als het niet lukt om maar 3 platen te kiezen. Je kan er ook extra platen aan toevoegen. Ga maar eens kijken. Willy.radio is een website. De Willy-app, daar kan je ook stemmen op de Willy 1000. En op maandag 28 september beginnen we eraan. De lijst van de 1000 beste rockplaten aller tijden.

Editors met The Rush. 6:15. Dit is de avondspits van Willy. Elke dag rond dit uur pik ik er één concert van vanavond uit. Vandaag even kijken wat er in het Koninklijk Circus gaat gebeuren. Jeff Buckley zou dit jaar 60 jaar geworden zijn. In november, 17 november denk ik ergens, zou hij 60 jaar geworden zijn. Daarom heeft het Belgische project Slow Pilot beslist om Jeff Buckley te spelen vanavond in het Koninklijk Circus in Brussel. Hij speelt het album Grace volledig en daarbij nog extra nummers van Jeff Buckley. Slow Pilot vanavond in het Koninklijk Circus. Er is nog veel plaats, zie ik. Dus als je wil gaan, kan je nog. Slow Pilot speelt Jeff Buckley. Dit is Lover, You Should Have Come Over.

0: Jeff Buckley. Vanavond wordt hij gecoverd door het Belgische Slow Pilot. Grace, het album Grace, volledig in het Koninklijk Circus in Brussel vanavond. You're the lover, you should have come over. Het is zo dat straks Staalhart begint om 7 uur ons metalprogramma. En dat de presentator Jasper de Petter het vorige week absoluut wil hebben over zijn... Wacht, wat was het nu? Zijn... Wacht, volautomaat. Zelfreinigende, denk ik, kattenbak. Bij hem thuis. Maar er kwam iets tussen, we konden er niet over, maar ik vrees dat we dus vandaag niet aan kunnen... niet gaan en kunnen ontsnappen aan dat verhaal van die zelfreinigende kattenbak van Jasper. We wachten in spanning, zometeen.
1: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen, dansen, huilen en dromen.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
2: Willy.
1: Music
2: matters.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
5: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
4: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
6: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
9: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
8: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recupel. Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
11: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
12: wow!
11: Van Vibra.
13: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
14: Ja, ja.
13: En zaterdag scouts weekend.
14: Komt goed.
11: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 anderhalve liter flessen voor maar €7,50. Dat is
13: wow!
11: Van Vibra.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: tof, hè. Echt ideaal, zo luchtdrums. Echt ideaal, toch? Black Rose met Remedy bij mij in de studio. De man die straks staalhard presenteert, Jasper de Better.
1: Goedenavond.
0: Vorige week zijn we er eigenlijk aan ontsnapt. En uw verhaal over de zelfreinigende kattenbak.
1: Ja, dat ging toen al in mijn extra ogen.
0: Ja, ja, maar ik vrees dat, dus, dat we vandaag, no way back is. Dus nope. We gaan eigenlijk...
1: Hoe wil je dat hier aan beginnen?
0: Hij heeft ook echt gezegd, ik zou dit heel graag vertellen.
1: Ja, dus, toch wel.
0: Maar,
1: ja.
0: Maar ik ben ook heel benieuwd. Vertel, je hebt katten.
1: Ja, wij hebben...
0: En een zelfreinigende kattenbak.
1: We hebben thuis 4 katten. Dat is een hele kudde. Een roedel eigenlijk. Hè? Dat is Mario, Magda... Marcelino en Millie. En
0: die, ze beginnen allemaal met een M. De
1: ja, van ze
0: de,
1: beginnen allemaal met een
0: dierentuin, de Aldi.
1: Ja, ja, sorry, ja, dat is het plan. Ja. De hele lieve beesten, maar die kakken in kilo's. Hè. Die zijn met 4. En we zijn niet altijd thuis, dus wij kunnen dat eigenlijk ook niet helemaal reinigen hoe dat die beestjes zouden moeten naar het toilet gaan. Dus ja, we hebben een zelfreinigende kattenbak gekocht om de 3 andere kattenbakken te ondersteunen. Heel cool, zot. Dat is precies zo'n space station. Die gaan er dan in, dan draait dat rond. Dat is met lampjes en zo. What? Dus dat lijkt op een rave, echt waar. Maar, nu komt er een belangrijke maar. Huh? Wij hadden daar dus het verkeerde kattengrind in gedaan.
0: Ah, je moet daar iets in doen.
1: Ja, je moet daar kattengrind in doen. Maar dat is heel specifiek, dat kattengrind. Ja. Dus we hadden daar verkeerde kattengrind in gedaan. Dus ik heb heel dat ding van kop tot één moeten kuisen met zo'n votje en zo. Dus ik heb nooit zo'n eigen kattenbak gereinigd. Als de zelfreinigende kattenbak.
0: Ja, maar ik vind echt zo... Ik moet zitten lachen met je, maar ik voel me schuldig dat ik zo zit te lachen.
1: Maar voor de rest is het top, hè.
0: Ja,
1: dat
0: maar dat
1: cool.
0: Je dus je zelfreinigende kattenbak volledig moet reinigen eigenlijk zelf.
1: Ja, en je moet weten dat ook Mario, dus dat is ons oudste kat, die vertrouwt dat ding niet helemaal. Dus die blaast daar dan altijd naar als dat reinigt. Dus dat maakt heel veel lawaai en hij denkt dan altijd, shit, daar zit iemand anders op met een pot.
0: Maar wacht, maar dus moeten die katten daarin dan of zo?
1: Ja, ja, ik ga eens een filmpje maken bij mij, ik zal het doorsturen.
0: Ja, maar die durven dat, die durven daar ook in gaan.
1: Ja, dat zijn dappere beesten die
0: en,
1: van ons.
0: En die, maar die doen de moeite om daarin te gaan, om dan te gaan...
1: Ja, ja, ja, en dat is beduidend hun lievelings nu. Dus ja, ja.
0: En het is niet zo, met een slotje, dat de deur kapot kan gaan, dat ze daar een hele nacht vastzitten. Nee.
1: Dat is ook zonder deur.
0: Ik denk gelukkig is goed zo.
1: Ja, want anders zouden we inderdaad wel met zo'n scenario zitten zoals de wedstrijd.
0: Dat willen we niet, hè.
1: Nee.
0: Jasper de Petter. Veel plezier straks.
1: Zeker,
0: staalhard. Ja, nou.

0: Bon Iver, dat was From. Simon uit Tighem stuurt via de wheelie-app: wacht tot Jasper zijn katten diarree hebben. Met zijn zelfreinigende kattenbak. En Katrijn stuurt: shit, gaat dat nu weer over kak? Ja, ik merk het. Ik stel het dus samen met jou ook vast. Dat is hier... Waar ging het nu al over? Over die, ah ja, dus het Vlaams parlementslid dat opgesloten zat in het wc-hokje toen hij kaka ging doen na de zitting. Ja, na de zitting. Een nieuwe zitting. Zwart. Dan straks was er ook nieuws over Wim Balieu, die ook klachten had over kak, met een kaksituatie zat. En nu ging het eigenlijk ook weer over de kak van de katten van Jasper de Petter. Het is echt een thema-uitzending aan het worden. Zeg, vandaag eindig ik voor één keer de uitzending, mijn uitzending om 7 uur, met mijn nummer 1 voor de Willy 1000. Want het is een beetje speciaal, dus we gaan, je moet stemmen voor de Willy 1000. En ja, ik probeer toch een soort vergeten parel uit de popgeschiedenis op nummer 1 te zetten. Om niet zo uit de allerbekendste platen op 1 te zetten. Voilà. Maar dus straks, net voor 7 uur, mijn nummer 1, mijn persoonlijke nummer 1, die ik op 1 gestemd heb voor de Willy 1000.
1: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
2: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh.
2: Oei.
3: Met een enkel.
2: Schat, ça va?
3: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
2: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè? Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
0: Wim Oosterlink presenteert...
6: Eerst kakken.
7: Het is 5:10, wat zegt mijn lijf?
6: Eerst kakken.
7: Straks op de baan, maar ik moet vlug nog gaan.
6: Eerst kakken.
7: Liever hier, goddank, dan thuis die stank.
6: Eerst kakken.
7: Ga je naar huis, naar het werk, denk er dan aan.
6: Eerst kakken.
7: Dan vertrekken. Luister naar de avondspits van Willy. En begin altijd voorbereid aan je reis.
8: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
9: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Imoscoopman!
12: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
13: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
12: Ja.
13: Wauw.
12: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
13: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
12: En daarom sturen we updates over je verbruik.
13: Om de 6 seconden?
12: Nee, 1 keer per maand.
13: Ah.
12: Meer info op luminus.be.
14: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
15: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

kakzender, stuurt iemand via de web. Ja, wie weet. Arctic Monkeys en Teddy Picker. Het is 12 voor 7, 17 september. Wat hebben we geleerd vandaag? 3 dingen. 1, dat het AI-bedrijf OpenAI, eigenaar van ChatGPT, meldt dat ze 6 nieuwe incidenten ontdekt hebben waarbij een AI-systeem iets anders begint te doen dan de opdracht die het gekregen heeft. Maar het gaat echt over een AI-systeem dat zo notities begint te verbergen voor de opdrachtgever en zichzelf de opdracht geeft om te zorgen dat fouten niet gemeld worden aan de gebruikers. Dat is echt raar. OpenAI zegt dat het onverwacht en zorgwekkend is. 2, we hebben geleerd dat er geen nieuwe ontwikkelingen zijn in de zaak van het Vlaams Belangparlement zit. Dat opgesloten raakte in een wc-hokje van het Vlaams parlement. En dat hij na het einde van een zitting kaka wilde doen. Geen nieuwe ontwikkelingen. En 3, vandaag zou Keith Flint 57 jaar geworden zijn. De frontman van The Prodigy. Hij werd geboren op 17 september 1969. Maar stierf in 2019 toen hij 49 was. Op de geboortedag van Keith Flint.

Light Years Away. Dat was The National. Het is 3 voor 7. Kijk, vandaag heb ik beslist om voor 1 keer mijn programma te eindigen met uitzonderlijk mijn persoonlijke nummer 1 van de Willy Duist. Ik heb ook mijn top 3 doorgegeven, wel allemaal. Jij kan dat ook doen. We zijn benieuwd wat jij op 1 gaat zetten. Doe het via de Willy-app of op onze website willy.radio. Over 1,5 week ongeveer beginnen we eraan aan de Willy 1000, de lijst van de 1000 beste rockplaten aller tijden. Kijk, mijn nummer is een beetje een vergeten parel uit de popgeschiedenis, maar ik heb toch beslist om hem op 1 te zetten in mijn top 3 voor de Willy 1000. Dit is hem. Ik weet niet of je hem kent. Als eens, geniet ervan. Veel plezier met Jasper de Petter. 2 uur staalhard in uw kattenbak. En van mij alles officieel kapot.

0: Het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
1: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
2: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
1: En is dat dan morgen wel opgeladen?
0: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
1: Wow.
0: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 7 uur.
6: Goedenavond. Een van de Ventiluswerven mag niet opgestart worden. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist. Het gaat om werkzaamheden in Izegem. Daar moet een hoogspanningsstation uitgebreid worden. Maar buurtbewoners kwamen daar tegenin. Er wordt nu nog bekeken of de werken tijdelijk of permanent gestopt moeten worden. Ventilus is de hoogspanningslijn die aangelegd wordt in West-Vlaanderen. Navitiam komt morgen weer in actie op de Zevenkamp, dit keer in Talence in Frankrijk. Het is de eerste keer na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Daar mocht ze eerst niet mee naartoe. Uiteindelijk ging ze toch, maar moest ze opgeven met een blessure. Tiam is drievoudig Olympisch kampioene Zevenkamp, ze is 32. Wielrennen dan. In de ronde van Slowakije heeft de Fransman Paul Magnier ook de tweede rit gewonnen. Hij was opnieuw de snelste in de massasprint. De Italiaan Thomas Capra werd tweede, de Tsjech Simon Vanicek derde. De ronde van Slowakije loopt nog tot zondag. De Red Dragons, dat zijn onze Belgische volleybalmannen, hebben hun laatste groepswedstrijd gewonnen op het EK in Finland. Het werd 3-0 tegen Servië. De Dragons zijn nu zeker van de achtste finales. Op het WK vorig jaar gingen ze eruit in de kwartfinales. Nu gaan ze voor een medaille. Coward van Lucas Dont zal dit jaar het Filmfest Gent openen. Het is al de derde keer dat Dont die eer krijgt. En dat is geen toeval, zegt de programmator Wim de Witte.
7: We hebben een fantastische track record met Lucas en kortfilms hebben hier gewonnen. Zijn carrière hier, mogen we denk ik zeggen, een beetje gestart. Maar niet alleen dat, de film zit ook vol muziek. Deze film gaat ook echt over soldaten die muziek maken, achter de frontlinies. Muziek en schoonheid die een beetje troost moeten brengen in die donkere, gewelddadige tijden.
6: Het Filmfest Gent loopt van 7 tot en met 18 oktober. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger, kan de zon erdoor komen en dan tot 20 graden.

0: Willy.
1: Metallica met het legendarische The Four Horsemen. De vier apocalyptische rijders van Metallica die hebben trouwens net een nieuwe tour aangekondigd. Voorlopig enkel nog te zien in Amerika, maar wie weet waait die wel over naar Europa. Ik zou er helemaal niet van verschieten. Om in het thema van paardrijden te blijven, hier is Eminem Hart met Eight Legs of Thunder. Een ode aan het paard van Odin. Sleipnir.

kwade Viking Bakkies. Gisteren was het een speciale dag, want John Beazley, de Baroness-frontman, die maakte zijn officiële debuut als zesde Mastodon-lid. Hij komt hun Venomous Weapons Tour mee versterken. En kijk, Mastodon met drie gitaren, ik zeg daar geen nee tegen. Ga vooral filmpjes online opzoeken, want het klinkt fantastisch. Zeker Cull of the Bull en Colony of Birchmen zijn echt live heel vet met John op vocals. Hier is Baroness.

Willy. Verse death metal uit het vaderland. Hier is Carnal Desecration met de Gasket Born.

vettig zeg. Carnal Desecration met The Casket Born. Het lijkt erop dat we onze zuiderburen, noorderburen, eindelijk aan het inhalen zijn op vlak van death metal vlak. Maar anderzijds, ze lopen dan weer echt heel snel als het gaat op hardcore. State Power uit Utrecht is zonder meer de grote belofte van de Nederlandse hardcore. Ik denk dan aan voorprogramma's van Knock Loose, toeren in het Verenigd Koninkrijk en een moddervette debuutplaat. Ze nemen die plaat trouwens mee naar Kafka. Tijdens Dag Drammen, daar kan je ze op 11 januari de boel zien slopen met Do or Die en Adversity. Hier zijn ze met Sin of Empathy, meesterschijf. Gooi die benen maar goed los in de auto. Let's go!

0: is.
1: Bompi, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
2: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
1: Zo fris en stralend.
3: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
0: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
3: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
1: Allega's.
4: Naar Gamma.
5: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
6: Dag manneke.
7: Hey.
6: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
7: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
6: Okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
7: Ook landbouwer.
6: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
7: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
6: Ja, slim.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
13: Wat?
12: Hier staat op alle modellen.
13: Ja, ja.
12: En die prijzen, zijn die gecheckt?
13: Absoluut.
12: De Ford Puma vanaf €19.900.
13: Yep.
12: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
13: Oké.
14: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
15: Ford.
14: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

Falling in Reverse met Joseph. En zelf Corrie Taylor en Serge Tankian die komen om op je meezingen. Ik vind dat best een stevige combinatie. Ik had ook nooit Serge Tankian in Falling in Reverse verwacht. Maar kijk, het werkt. Het veel drama zoals we van Falling in Reverse dan ook gewend zijn. En over drama gesproken, ik mag tickets weggeven voor de snelst reizende power metal band van het moment. Wij mogen 3 duo tickets weggeven voor Beast in Black in de AB. De heilige concerttempel de AB, jongens. Alleen al voor het feit dat Sonata Arctica het voorprogramma verzorgt, zou je al willen gaan. Laat mij alstublieft weten in de app of ik jou gelukkig kan maken met een spotje plus 1 op de guestlist. Dus 2 mensen op de guestlist per persoon. Let's go, hier zijn ze met Fear the Beast. Een heerlijke keyboard intro krijg je gratis cadeau.

0: Metaal Hart. Jasper de Petter.
1: Fear the Beast van die grote belofte. Beast in Black. Jullie zijn duidelijk van, want de tickets zijn meteen weg. Maar ik krijg ook heel veel berichten in de app. Ga je de nieuwe Evil Invaders draaien? Zou ik dat doen? Hoogstwaarschijnlijk. Is het nu het geval? Dat weet ik nog niet. Maar wel, eentje voor de trashers onder ons. Het legendarische en altijd groentelijke Sodom. Haal uw battlevest maar uit de mottenballen. En stampen met dat flesje bier op de

0: nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
2: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
3: Nee, nee. 1 keer per maand.
2: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1.

De mannen van Captain Kaiser met het gloednieuwe pug vandaag uitgekomen. En de ongekroonde koningen van de Kempenpunk die gaan op tour langs de Vlaamse jeugdhuizen op de Back to Beersiks Tour. Altijd cool als een band die al eens een stevige club kan spelen terug naar de roots gaat, waar de vloer plakt van het bier en de feedback van de versterkers lekker over je heen raast. Hulde aan de mannen, want niet veel mensen doen dat. We hebben nog een uur staal hard voor de boeg. Daar zitten enkele hele grote verrassingen tussen. Een beetje terugkijken en vooral veel de toekomst in kijken. Maar eerst gaan we zwemmen met de walvissen, met de mannen van Gojira. Straks nog veel meer metal. Het mag ook al eens rustgevend zijn. Doe je ogen maar lekker dicht en wegdrijven.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vanavond een currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
1: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond. De cipiers in onze gevangenissen gaan het werk neerleggen. Volgende week vrijdag voor 24 uur. Dat hebben ze beslist na een teleurstellend overleg vandaag met het kabinet van justitieminister Verlinde. Je hoort Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
5: Wel, wat wij nog altijd verwachten is dat de minister richting de regering stapt en zegt dat het lukt ons niet om die overbevolking naar beneden te krijgen. Met de maatregelen die in maart zijn opgelegd, dat er een serieus plan komt om die achterstand in verlof om die af te bouwen. Dat zijn toch wel twee essentiële punten waarover we vinden dat het personeel van de gevangenissen succes kunnen krijgen.
4: Een van de Ventulus-werven mag niet opgestart worden. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist. Het gaat om werkzaamheden in Izegem. Daar moet een hoogspanningsstation uitgebreid worden. Maar buurtbewoners kwamen daar tegenin. Er wordt nu nog bekeken of de werken tijdelijk of permanent gestopt moeten worden. Ventulus is de hoogspanningslijn die aangelegd wordt in West-Vlaanderen. Het aantal migranten en vluchtelingen dat Europa binnengeraakt is fors gedaald. Het waren er tot nu toe 60.000 of bijna 40% minder dan dezelfde periode vorig jaar. Dat laat de VN weten. Maar het aantal mensen dat sterft onderweg op zee stijgt dan weer. Dat waren er dit jaar net geen 2.300. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt

0: droger, kan de zon erdoor komen en dan tot 20 graden.
1: Vivi, Music Matters.
2: Staalhart, Jasper de Petter.
3: Klaar om nog een uurtje te stampen? We beginnen met de It Hits en we sluiten vies af.

Trivium met Dead Inside of Me. Online wordt er een beetje gefluisterd dat de laatste riff, of de opening riff, dat die een beetje lijkt op Psychosocial van Slipknot. Maar ik vind het toch wel een beetje een symfonische randje hebben. Over symfonische stof gesproken. Epica, die gaan op tour met een symfonisch orkest. Dik de moeite. Ze hebben de Royal Albert Hall al uitverkocht in Londen. Dat is niet niks. En deze Cross the Divide, die staat sowieso op de setlist. Epica. Je voelt dat al, hè?

Ja, paté, mannetjes. De Gentse platwals 30.000 Monkeys, die hebben een nieuwe plaat uit. Ze heet Super Rebound. Dit was Prison Break daarvan. Dat moet een van de origineelste bands uit de Artevelde stad zijn. Daarmee bedoel ik dus Gent. Fantastische plaat, gaan ze zeker checken. Voor wie fan is van noise rock en ander stout lawaai. Ik liet het 2 weken geleden al weten dat Evil Invaders een joekel van een tour heeft aangekondigd. Maar nu is er ook nieuwe muziek. Hun nieuwe single Dream State, dat is een laserpistool van een song. Dat heeft misschien wel het catchieste refrein dat de mannen ooit bij elkaar gepend hebben. En ik heb mij trouwens laten vertellen dat de tickets voor hun release show in Trix op 6 maart, die gaan als zoete broodjes. Dus als jij zin hebt in een avond gitaargeweld met Evil Invaders, Exhorder en Heaton, en daarboven nog eens Warpath, een fantastisch nieuwe jonge trashband, wacht dan niet te lang, want die tickets die schuiven over de toonbank alsof het crocs zouden zijn. Ga ook naar de videoclip kijken. Dat is nog eens een tip, want die is fantastisch. Die is gemaakt zonder enige AI en dat is heel cool om te zien ofzo. Dat is zeer cinematografisch, heel 80's ook. Maar enfin, genoeg opgewarmd, tijd voor gitaarsolo's. Hier is Evil Invaders met het fantastische Dream State.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of

Slayer met Payback. 25 jaar oud geworden vorige week en nog steeds even vuig en vunzig als het toen het werd uitgebracht op die beruchte 11 september 2001. Daar is waarschijnlijk de coolste tour ooit gesneuveld toen door de aanslagen van 11 september. Maar er was een co-headlining tour, de To The World Tour, van Pantera en Slayer met Fear Factory in het voorprogramma. En die is helemaal gecanceld geweest, omdat de mannen niet meer wilden vliegen. De plaat God Hates Us All heeft dan ook echt alle wind van voren gekregen van alle reviewers. Omdat die te brutaal zou geweest zijn. Een van mijn favorieten trouwens. God Hates Us All. Machtige plaat. Iets minder vunzig is de nieuwe single van Architects. Hun meest commerciële werk tot nu toe. Benieuwd wat het gaat geven en hoe het gaat klinken op de festivals. Laat mij vooral weten in de app wat jij ervan vindt. Want ik ben wel benieuwd naar de meningen eigenlijk. Hier is Architects met Machine. Het is bijna een ballad, maar niet helemaal. Maar het lijkt erop.

0: Willy.
1: Chromax, die kuisen hun schuif met alle demos uit. Heerly de Peerly, maar nu iets volledig anders. Trolls. Hip, proggy, Belgisch.

Trolls met The Weight of Ease. Hun nieuwe plaat, Study of Absence, die dropt in november en dat belooft stevig te gaan spelen met maatsoorten. Een proggy gekdoenerij. Dat is een drummende zanger ook. Dat vind ik altijd enorm cool. Dus je weet eigenlijk wel dat het goed gaat zijn als die mens kan drummen en zingen tegelijk. Tijd voor extreem kwade activistische Duitse post-hardcore met Sharpened Lives. Strijdvaardig en recht uit de underground. Hier zijn ze met As Resistance Comes to Be. Hou je vast aan de takken van de bomen, jongens.

Nights Like These van Drain. Ze komen een potje headlinen op Iperfest en dat is ook logisch, want de mannen hebben enorme stappen gezet. Net als 200 Stab Wounds. Die overwonnen dit jaar echt elk festivalpubliek waar ze voor stonden en de death metal belofte staan aan de rand van een grote doorbraak. Aanstormende plaat, Lowest Form, kan die bal wel echt in de netten trappen. Hier is de, laten we toch wel zeggen, knalpaard van een eerste single, Pangs of Conscious. En de gezellig trage death metal intro, die krijgen we er gratis bij. Maak je klaar voor nog een kwartier extreem vuil stampen op jouw staalhart op donderdagavond bij Willy natuurlijk.

200 stab wounds met Pangs of Conscience. Misschien wel de toekomst van de death metal. Black metal opperhoofd Abad die heeft dan weer laten weten dat hij al zijn live data cancelt. Hij had een mental breakdown. Gelukkig zijn de oude krakers van Immortal onsterfelijk. En hebben we Abad waarschijnlijk volgend jaar wel terug. Want onkruid, dat vergaat niet. Hier is Blackskeer of Mighty Raven Dark.

En zo zit ons wekelijks 2 uur durend pakslaag er alweer op. Lorna Shore, die geef ik jullie mee als uitsmijter. De mannen komen volgend jaar naar Europa. Fantastisch nieuws. En ik ben vooral benieuwd op welk Belgisch podium ze gaan belanden. Hier is Lorna Shore met To The Hellfire. Ik was Jasper, jullie waren geweldig. Tot volgende week, bakkies. Ciao, ciao. Keep it, Willy. Really.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Er zijn klachten over haar manier van communiceren. Die zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Politiek journalist Karel Latré heeft meer details.
3: Er zijn heel wat mensen die blijkbaar ervaren dat er grenzen overschreden worden in de manier hoe mevrouw Verkijn met hen praat, opdrachten geeft, feedback geeft voor, tijdens of na beslissingen. Ik hoor dat er ongeveer 30 mensen in een onderzoek hebben gesproken en dat daar een 12-tal van zeggen, 13 of zo ook. Eigenlijk zien wij niet meer hoe wij nog kunnen samenwerken.
2: De betrokken schepen zelf wil niet reageren. Er loopt een onderzoek. Het aantal migranten en vluchtelingen dat Europa binnengeraakt is fors gedaald. Het waren er tot nu toe 60.000 of bijna 40% minder dan dezelfde periode vorig jaar. Dat laat de VN weten. Maar het aantal mensen dat sterft onderweg op zee stijgt dan weer. Dat waren er dit jaar net geen 2.300. Naar de Europa League voetbal dan. Rond deze tijd start Union aan zijn groepswedstrijd in de Europa League. Uit bij Victoria Pilsen uit Tsjechië. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zon.

0: Zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 20. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger, kan de zon erdoor komen en 20 graden.
1: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.

Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Ze doen je lachen, dansen, huilen en dromen.
1: De Willy Duizend.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Er zijn klachten over haar manier van communiceren. Die zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Politiek journalist Karel Latré heeft meer details.
3: Er zijn heel wat mensen die blijkbaar ervaren dat er grenzen overschreden worden in de manier hoe mevrouw Verkijn met hen praat, opdrachten geeft, feedback geeft voor, tijdens of na beslissingen. Ik hoor dat er ongeveer 30 mensen in een onderzoek hebben gesproken en dat daar een 12 tal van zeggen, 13 of zo ook. Eigenlijk zien wij niet meer hoe wij nog kunnen samenwerken.
2: De betrokken schepen zelf wil niet reageren. Er loopt een onderzoek. Rond deze tijd leggen de luchtverkeersleiders van Skies het werk opnieuw neer op de luchthaven van Charleroi voor de tweede avond en nacht op rij. Daardoor zullen een 40-tal aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt worden. De luchtverkeersleiders staken nog tot 10 oktober omdat ze het niet eens raken met de directie over hun nachtpremie. De drone die gisteren het vliegverkeer op Charleroi verstoorde was van een vastgoedmakelaar die foto's wilde maken van een gebouw in de buurt. Dat zegt ook de eigenaar van de drone. Die riskeert een boete. In Gent mogen over 3 jaar geen reisbussen meer in het centrum rijden, omdat die bussen voor te veel overlast zorgen, zegt Gent-schepen van mobiliteit Joris van den Broeke.
4: Dat zijn er soms 100 per dag. Dat is heel onaangenaam voor de mensen in de stad, maar zorgt bijvoorbeeld voor doorstromingsproblemen van het openbaar vervoer. En daar hebben we nu een oplossing voor gevonden. Wij gaan wel vlakbij het centrum comfortabele op- en afstapplaatsen voorzien en waar de mensen dan naar het centrum kunnen wandelen of eventueel zelfs met een bootje over het water.
2: Er komen 6 vaste op- en afstapplaatsen.

0: Plaatsen op wandelafstand. Brugge doet dat ook al zo op die manier. Opnieuw malaria-doden in de buurt van de luchthaven van Frankfurt in Duitsland. Dat melden de lokale autoriteiten. Eerder deze week werden er ook al 2 besmettingen daar vastgesteld. Eerder dit jaar stierven al 2 mensen aan malaria. Het ging om medewerkers van de luchthaven. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door. Maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomerweer.
1: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy. Music.

green flow. It's nice for you, bro, but I'm not impressed, no.

0: ze doen je lachen, dansen, huilen en dromen.
1: De Willy Duizend.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
1: Willy.
0: Music
1: matters. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. De luchtverkeersleiders van Skies hebben het werk opnieuw neergelegd op de luchthaven van Charleroi voor de tweede avond en nacht op rij. Daardoor zullen een 40-tal aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt worden. De luchtverkeersleiders staken nog tot 10 oktober omdat ze het niet eens geraken met de directie over hun nachtpremie. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt, samen met internationale wetenschappers. Het gaat om een tijgerkat die in Bolivia leeft. Het was een toevallige ontdekking, vertelt evolutiebioloog Jonas Leskroaert van de UA.
3: Een lokale inwoner heeft een kitten gevonden in het bos, bracht die naar een lokaal opvangcentrum. Intussen zijn ook DNA-stalen van het dier genomen door Boliviaanse onderzoekers. En met dat DNA kunnen wij nu zien dat het om een heel ander dier gaat dan de andere tijgerkatten waar we al DNA-stalen van genomen hebben.
2: Het is al 100 jaar geleden dat er nog eens een nieuwe kattensoort ontdekt werd. Ze kreeg de naam Leopardus tilcayo. Onze Belgische volleybalmannen zullen tegen Tsjechië spelen in de achtste finales op het EK. Tsjechië speelde nog de halve finale op het WK vorig jaar. De Red Dragons verloren toen in de kwartfinale van Italië, dat later wereldkampioen werd. De match tegen Tsjechië wordt zondag of maandag gespeeld. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door, maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomer weer.
0: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy. Music.

0: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
0: Willy.
1: Music
0: that matters. Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Een Turkse rechter heeft 8 mensen aangehouden. Het gaat om een journalist en 7 actievoerders die op straat kwamen voor meer rechten voor de LGBTQI+-gemeenschap. Dat meldt het Turkse persbureau Anka. Ze worden onder meer verdacht van het publiceren van obscene inhoud. De 8 werden afgelopen weekend opgepakt tijdens huiszoekingen in homocafés en bij LGBT-organisaties in wat de Turkse overheid een operatie om de waarde van het traditionele gezin te beschermen noemt. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt, samen met internationale wetenschappers. Het gaat om een tijgerkat die in Bolivia leeft. Het was een toevallige ontdekking, vertelt evolutiebioloog Jonas Leskroaert van de UA.
3: Een lokale inwoner heeft een kitten gevonden in het bos, bracht die naar een lokaal opvangcentrum. Intussen zijn ook DNA-stalen van het dier genomen door Boliviaanse onderzoekers. En met dat DNA kunnen wij nu zien dat het om een heel ander dier gaat dan de andere tijgerkatten waar we al DNA-stalen van genomen hebben.
2: Het is al 100 jaar geleden dat er nog eens een nieuwe kattensoort ontdekt werd. Ze kregen de naam Leopardus tilcayo. Naar de groepsfase van de Europa League voetbal dan. Daar heeft Union makkelijk kunnen winnen uit bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Het werd 0-3. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door, maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomerweer.
1: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy. Music.